0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: dag.
1: Het is nu 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Scheg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
1: Het is nu 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Het is nu 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik ben als Drent nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klomp aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens, ben met mijn vrouw naar Groningen gegaan.

0: Het is nu 10 uur. Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt een hele goede morgen, muziekvrienden. En dan zeg ik niet alleen goedemorgen tegen de muziekvrienden uit Oldam, maar ook vanaf vandaag de muziekvrienden uit Westerwolde en Pekela. En hartelijk welkom bij het uurtje Muziekarchief. En dat betekent ook dat we vanaf vandaag de nieuwe programmering hebben laten ingaan bij Groningen 1. En dat betekent dus ook dat een aantal programma's een ander plekje hebben gekregen. Kijk daarvoor wel op onze uitingen, zoals op de actueel sites of op onze kabelkrant. Dan zie je straks daar wel verschijnen wanneer je favoriete programma is. In ieder geval, dit programma is op zijn oude plek gebleven. Maar we zaten al op de zaterdagmorgen, dus dat scheelt een stuk. Wat gaan we vandaag doen? Nou, we halen muziek naar voren uit de jaren 88, 89 en 90. En dan bedoel ik bijvoorbeeld Frans Gall. Ik heb het over de Fine Young Cannibals, over Billy Joel, over Eurythmics. Maar ook Living Color en Herbert Grönemeyer komen voorbij in deze uitzending. Natuurlijk hebben we, zoals gewend, de muzikale tv-tips in het midden van het programma. We hebben ergens in het programma de geschiedenis van de alarmschijf. En straks in de cover gaan we voor het allerbeste. Dus ik zou zeggen, blijf lekker meegenieten. Blijf meeluisteren naar Muziekarchief tot aan de klok van 11. En we beginnen vandaag met de groep Long Beat. En die werd natuurlijk opgericht in Londen. Dat lijkt logisch. Maar de bandleden waren de Amerikanen Jimmy Helms, Jimmy Chambers en de op Trinidad geboren George Chandler. En de Engelsman William Henshaw, die ook wel luisterde naar de bijnaam William M. Die Jimmy Chambers had al een succesvolle solo carrière met als hoogtepunt de single hit Gonna Make You an Offer You Can't Refuse uit 1993. En die George Chandler, dat was een van de oprichters van de band Olympic Runners. Hun grote succes voor de London Beat kwam via Nederland. Hier braken ze door met de single There's a Beat Going On. En dat werd een top 10 hit hier in Nederland en is ook nu te horen bij Groningen 1.
2: Graag, Jaas. Als je

Lekker openen van Muziekarchief voor vandaag. There's a beat going on van de London Beat. En we gaan verder met She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. En dan heb je soms zo'n vraag van, hoe komen die bandleden nou bij die naam? Nou, ze haalt uit de titel van een film. En die film die heet volledig All the Fine Young Cannibals. Met in de hoofdrol was Natalie Wood en Robert Wagner. De groep werd in 1984 in Birmingham opgericht door twee ex-bandleden van The Beat, Andy Cox en David Steele. En als zanger vragen ze Roland Gift, die ze kennen van een bandje uit hun voorprogramma. In het begin hadden ze grote moeite om een platencontract te krijgen. Dat lukte eigenlijk pas toen de video Johnny Come Home te zien was en toen de bekende Engelse tv-show The Tube. Na nog twee hits hebben ze hun grootste hit hier in Nederland met wat wij al zeiden, She Drives Me Crazy.

Fine Young Cannibals. Cannibals. Inderdaad, met She Drives Me Crazy. Dat brengt ons bij de rubriek De Koffer voor de nieuwe luisteraars. Elke keer plaatje 3 en 4. En dan koppelen we twee nummers aan elkaar. Namelijk het origineel en een coverversie. En vandaag is dat het nummer The Best. En dat kennen we natuurlijk vooral in de uitvoering van Tina Turner. En het lijkt zelfs speciaal voor haar geschreven door de componisten Holly Knight en Mike Chapman. Zij schreef bijvoorbeeld ook Better Be Good To Me voor haar. En Tina Turner nam The Best op in 1989 voor haar album Foreign Affairs. En daar staan ook die andere hits, I Don't Wanna Lose You en Steamy Woes. En toch is Tina's versie natuurlijk niet het origineel, want dan niet in deze rubriek. Die komt op naam van de zangeres Bonnie Tyler. Zij nam het op voor haar album Notes from America en deed dat in 1988. Die Bonnie Tyler werd op 8 juni 1951 in South Wales geboren als Gaynor Hopkins. En zo overleed afgelopen 8 juli aan de gevolgen van een geperforeerde darm in het ziekenhuis van de Portugese Faro. Daar had ze namelijk ook een huis. Ze had grote hits met It's a Heartache, Lost in France en Total Eclipse of My Heart. En in haar jeugd werd ze beïnvloed door Janis Joplin en Tina Turner. Dus zo is het rondje cirkeltje weer mooi rond. We gaan twee keer luisteren naar het nummer The Best. Eerst de bekende coverversie van Tina Turner en daarna het origineel van Bonnie Tyler.

0: Dat was hem, de originele uitvoering uit 1988 van The Best, gedaan door Bonnie Tyler. En zij bracht dit ooit ook nog eens als B-kantje van een singeltje uit. En daarvoor natuurlijk de bekende coverversie van Tina Turner. En die kwam weer uit 1989. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: En dat doe je tot aan de klok van 11. Wij gaan verder met Frans Gal. Zij werd geboren als Isabelle Genevieve Marie-Anne Gal. En ze werd geboren op 9 oktober 1940 in Parijs. En op 7 januari 2010 overleed ze in een ziekenhuis in Parijs aan de gevolgen van kanker op 70-jarige leeftijd. Haar moeder was zangeres Céline Berthier en haar vader was Robert Gal. En die man schreef nummers voor onder andere Charles Aznavour en Edith Piaf. Fransie neemt als 16-jarige haar eerste plaatje op. In 1965 wint ze met Poupée de Si, Poupée de Son het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg. En daarna blijft ze vooral succesvol in Frankrijk. Ze hadden relaties met de zangers Claude François en Julien Clerc. En een keerpunt in haar carrière en haar leven is haar ontmoeting in 1974 met zanger en componist Michel Berger. En zij trouwen in 1976, krijgen een dochter en een zoon. En die Michel Berger schreef vele hits voor haar. Zoals in 1988 Ella Ella, een eerbetoon aan Amerikaanse zangeres Ella Fitzgerald. En het werd nummer 1 hit hier in Nederland, maar ook in Duitsland.

0: Tot zover Frans Gall en Ella Ella uit 88. Dat brengt ons, we zijn een beetje aan de vroege kant deze keer. Dat brengt ons in ieder geval bij de muzikale tv-tips voor de komende week. En dat zijn er ook niet zo heel veel, want er is natuurlijk een hoop voetbalgedoe op de televisie, op diverse zenders. We beginnen wij vanavond op NPO 1 om 8:55. Beste zangers. Deze keer staat de muziek van Jean-Cu McCroy centraal. Voor de gebroeders Wouters, Svee Klaassens, Yves Berendsen, Busy, Zoe Levi en Desiree. En mocht je hem vanavond nog missen, hij wordt zondagavond om 7:00 nog eens een keer herhaald. Dan gaan we naar de WDR om 9:45. Legendair heet het Onze Muziekerinnen. En dat zijn dan hits uit het archief daar van Hildegard Kneef en Bis Helene Fischer. BBC Two, onze vaste leverancier voor muzikale uitstapjes op de zaterdagavond. Maar deze keer is het wat minder, want ook daar is er weer een interland te zien op de BBC. Om 11:00, BBC Two, Sounds of Scotland at the BBC. Met optredens uit het archief van onder andere Texas, Travis, Lulu, Emily Sandé en Deacon Blue. En op diezelfde zender dan om 12:00 precies 40 hits of 1985 at the BBC met beelden van Elton John, Duran Duran, Phil Collins, Foreigner, Billy Ocean, Marillion, Go West, Strawberry, Switchblade, Kirsty MacColl en Prince. Dan gaan we naar de zondagavond toe, naar BBC One. Om 11:30, I Wanna Dance, the Whitney Houston Movie. Dat is een gedramatiseerde filmbiografie van de carrière en het leven van Whitney Houston. En dan schakelen we in één keer door naar de vrijdagavond, naar de Duits-Franse zender Arte. Om 11:05 daar John Coltrane, Der Atem des Jazz. Documentaire over deze muzikale loopbaan van deze legendarische saxofonist John Coltrane. Coltrane moet ik dan volledig zeggen natuurlijk. En op dezelfde zender Arte om 12:40 op de vrijdagavond Thelonious Monk en Pinocchio. En dat is een Ein-Amerikanische Geschichte, staat er dan als titel achter. Een documentaire over de relatie tussen de Engelse barones Pinocchio de Königswarter en de geniale jazzpianist Thelonious Monk. En dat allemaal dan een beetje in de achtergrond van de conservatieve Amerika van de jaren 50. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En een van de herinneringen is bijvoorbeeld de single Cuddly Toy. Single de Engelse band Roachford. En leider van de groep was zanger Andrew Roachford. En veel mensen houden het door elkaar band zanger. Ja, tegenwoordig is hij alleen de zanger. Het was de tweede single van hun debuutalbum. Andere bandleden waren toen nog drummer Chris Taylor, gitarist Howell Godwin. In 88 waren ze de support act van Terence Trent D'Arby en The Christians. In 89 hadden ze dus een grote internationale hit met dit Cuddly Toy. In Nederland was het zelfs hun enige single hit. En Andrew Roachford ging vanaf 2003 solo verder. En van Cuddly Toy verscheen er in 1997 nog een cover van Gary Barlow. U weet wel, een van de zangers van Take That. En in 2011 een zeer succesvolle cover, vooral in Engeland, van zangeres Beverly Knight. Maar dit is zeg maar weer het origineel van Roachford.

verhaal van de Cuddly Toy was dat, vertolkt door Roachford. In 1988, een jaartje eerder, want de Roachford kwam uit 89, schreven Annie Lennox en David A. Stewart het nummer Don't Ask Me Why. En dat deden ze natuurlijk voor de Eurythmics en wel voor hun album We Two Are One. Dat album werd erg slecht ontvangen in Amerika, maar verkocht juist weer heel goed in Engeland en ook hier in Nederland. Don't Ask Me Why werd geproduceerd natuurlijk door David A. Stewart zelf, maar die deed dat samen met Jimmy Iovine. En in oktober 89 werd het gereleased als single. Het bleef hier steken in de tipparade. Van het album werden wel de tracks Revival en The Kings and Queen of America een hit hier in Nederland. En dat Don't Ask Me Why, ja, je snapt het wel, als het niet zo goed dat album verkoopt in Amerika, werd dat ook hun allerlaatste hit in Amerika. Maar daar is geen reden voor om het dan niet te draaien in muziek. Hier zijn de Eurythmics met Don't Ask Me Why.

0: Veronica's alarmschijf.
1: De geschiedenis van...
2: Ja, soms heb je van die apparaten die even een extra deuntje nodig hebben om ze op gang te krijgen. Dat was de jingle app natuurlijk. We hebben gekozen voor de alarmschijf van 7 oktober 1989. En dan hebben we het over We Didn't Start the Fire van Billy Joel. Hij schreef het nummer zelf voor zijn album Stormfront, ook uit 89. En op dat moment was hij zelf net 40 jaar geworden. Voor hem een moment om terug te kijken op zijn leven tot op dat moment. En We Didn't Start the Fire somt hij meer dan 100 historische gebeurtenissen op van zijn geboorte in 49 tot eind jaren 80. En na die alarmschijfnotering bereikte het nummer en hier in Nederland de 11e plek in de top 40, stond daarin 7 weken genoteerd. En We Didn't Start the Fire werd ook een top 10 hit in Japan, België, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Ierland, Australië en Canada en stond op nummer 1 in Amerika. Nou, kijk of je al die historische feiten mee kunt volgen bij We Didn't Start the Fire van Billy Joel.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat nu hebben over de band The Living Color. En dat is een Amerikaanse funk metal band uit New York die daar in 1984 werd opgericht door gitarist Vern Reed. In 1986 ontstaat zeg maar de bezetting van Living Color met naast Vern Reed bassist Muzz Killings, drummer Willie Calhoun en zanger Corey Glover. En zij treden veel op in de clubs van New York. Ze debuteerden in 1988 met het album Vivid. In 90 gevolgd door hun tweede album Time's Up. Een album met vele soorten muziek. Van jazz, fusion, punk rock, delta blues, hip-hop tot aan funk. En ze worden muzikaal op het album bijgestaan door de mensen als Queen Latifah, Lipschitz, Maceo Parker en James Earl Jones. En later zou plaat een gouden plaat krijgen en een Grammy voor de beste hard rock album van het jaar. Het was ook hun laatste album samen met bassist Muzz Killings, die verdween daarna. En een van de bekendste tracks van het album, Time's Up, is Love, Rares is Ugly Head. En daar zit dan weer een sample in van de hit Lush Life van Nat King Cole.

Dat was een Living Color in Love Wears Its Ugly Head. Brengt ons bij een van de succesvolste Duitse rockartiesten. En dan heb ik het over Herbert Grönemeyer. Hij werd op 12 april 1956 in Göttingen geboren. En naast artiest is hij ook nog acteur. Zo schitterde hij natuurlijk in de cultfilm Das Boot. En ook is hij maatschappijkritisch bezig. En is vooral actief in allerlei sociale organisaties. In 1984 breekt hij door in Duitsland met zijn vijfde album 4630 Bochum. En dat is dan de postcode van Bochum natuurlijk. En ook de albums O, Luxus en Chaos waren erg succesvol. In Duitsland en daar treedt hij ook Grönemeyer zeer vaak op in zeer uitverkochte stadions. Ook in Nederland heeft hij veel fans. Het album Luxus, daar gaan we het even over hebben, dat verschijnt in september 1990. En die daarvoor waren kort na de val van de muur in nummer 89. En Herbert Grönemeyer schreef toen alle nummers zelf en produceerde ze samen met Norbert Ham. En dat is dan weer de bassist van zijn band. En een van die single hits die van het album Luxus kwamen is deze. Deine Liebe klebt.

gordijnen die je beklipt. Dat was Herbert Grönemeyer van zijn album Luktus. En dan kijken we naar de klok en dan zien we dat het alweer tijd wordt voor de laatste plaat van Muziekarchief voor deze ochtend. En ja, ze gaan natuurlijk de programmering gewoon door bij Groningen 1. En dat betekent dat je straks na 11 gaat luisteren naar het programma Brunch Room. En die komt dan weer vanuit de studio in Vlagwedde. Dit was Studio Winschoten. Zo gaan we dat tegenwoordig allemaal aan elkaar koppelen wat dat betreft. We eindigen met The Way You Do The Things You Do. En dat nummer werd in 1963 geschreven door Smokey Robinson en Bobby Rogers, beide leden van de Motown band The Miracles. En werd in 1964 als eerste opgenomen door The Temptations. En in 1978 werd het gecoverd door zangeres Rita Coolidge. En vele namen het daarna ook op. Zoals bijvoorbeeld in 1990 de bekende Engelse reggae-band UB40. En zij namen The Way You Do The Things You Do op voor hun album Labor of Love 2. En daarvan verscheen het als zesde single van dit album. Dat was wederom een album met alleen maar covers uit van de heren. En het was destijds de opvolger van de nummer 1 ook op. Zoals bijvoorbeeld in 1990 de bekende Engelse reggae-band UB40. Rob is in Kingston Town. En The Way You Do Things You Do bereikte uiteindelijk de 11e plaats in onze vaderlandse top 40. En zoals gezegd, daarmee eindigen we Muziek Archief voor vandaag. We zeggen bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Muziek Archief. Daarin natuurlijk weer een hoop lekkere andere oude plaatjes en zo. En dan betekent dat ook we openstaan voor suggesties. Dus mocht je suggesties hebben, info@groningen1.nl, dan komt dat allemaal wel bij mij terecht. En leuke ideeën, dat laten we doen. We eindigen dus, zoals dus gezegd, met UB40. Tot volgende week.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: The Pretenders and Don't Get Me Wrong.
1: Tot 1 uur is dit Brunchroom.
0: En een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Brunchroom, het weekendmagazine van Groningen 1. We zijn er iedere zaterdag tussen 11 en 1. Vandaag gepresenteerd door Henk Gugelaar. Jan de Vries verzorgt de techniek. En in het eerste uur hebben we de volgende items voor u. De krantenkoppen van vandaag. De activiteitenagenda voor dit weekend. We besteden aandacht aan het regenboogconcert Ik ben wie ik ben. We horen over de boerderij van de toekomst. En we hebben het Groningen 1 weerbericht.

0: Mars en Risk It All.
1: De krantenkoppen van vandaag.
0: Ja, een overzicht van de belangrijkste nieuwsberichten uit de media in onze regio. De statenfracties van VVD Groningen en D66 Groningen vragen het provinciebestuur om extra aandacht voor de verkeersveiligheid op de N46 en andere N-wegen in de provincie. Aanleiding zijn recente ongevallen op de N46. De partijen willen weten welke maatregelen mogelijk zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren en hoe Groningen voldoende investeringen in de Groningse infrastructuur kan veiligstellen. VVD en D66 vinden het belangrijk dat inwoners zich veilig en vlot door de provincie kunnen verplaatsen. Goede en veilige wegen zijn daarvoor essentieel. De recente ongevallen op de N46 roepen daarom vragen op over de inrichting en veiligheid van deze weg en andere N-wegen in Groningen. Goed nieuws voor inwoners die hun huis energiezuiniger willen maken. De gemeente Westerwolde heeft de subsidieregeling goud isoleert uitgebreid. Huiseigenaren met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum kunnen nu niet alleen subsidie krijgen voor isolatie, maar ook voor een warmtepomp. Gemeente Westerwolde organiseert ook weer 3 goudbespaarcafés. Tijdens deze gratis bijeenkomsten krijgen bezoekers uitleg over de isolatieaanpak van Nijbegun en de regeling goud isoleert. Ook is er een isolatie Markt. Hier kunnen inwoners vragen stellen aan het goudbespaarteam en voorbeelden van isolatiemaatregelen bekijken. Het eerste goudbespaarcafé vindt plaats op 5 november van 4 tot 8 in het RSG in Ter Apel aan de Oude Weg 41. Aanmelden kan via goudwesterwolde.nl/evenementen. De nieuwe gemeentelijke kinderraad van Oldambt heeft op woensdagmiddag 30 september Liam Oldenburger gekozen als kinderburgemeester voor het komende jaar. De verkiezing vond plaats in de oude raadzaal van het gemeentehuis in Winschoten. Liam en de andere leden van de kinderraad worden tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 7 oktober officieel geïnstalleerd. De kinderraad bestaat uit 9 leerlingen uit groep 7. Ze zijn tijdens verkiezingen op hun eigen basisschool gekozen als kindervertegenwoordiger. Vervolgens kozen de kinderraadsleden zelf wie uit hun midden het komende jaar de kinderburgemeester van Oldambt is. Hoe herken je nepnieuws? Wat gebeurt er met je online accounts als je er niet meer bent? En hoe vergelijk je zorgverzekeringen? Dit najaar organiseren de bibliotheken in Winschoten, Finsterwolde en Midwolda-Oostwold gratis workshops en inloopmomenten over deze onderwerpen. Berichten, foto's en video's kunnen overtuigend lijken, terwijl ze toch misleidend zijn. In de workshop Nepnieuws leren deelnemers welke trucs daarbij worden gebruikt en hoe zij online informatie beter kunnen beoordelen. De workshops zijn op 8 oktober in Winschoten, op 27 oktober in Midwolda-Oostwold en op 19 november in Finsterwolde. Alles klaar, die Hundaline is daar. Dat was het motto voor de proefrit die bestuurders en media donderdag maakten met de nieuwe sneltrein die vanaf maandag gaat rijden tussen Groningen en Leer. Het was even wachten, maar dan heb je ook wat. 12 jaar reed er geen trein vanaf Groningen de grens over. Met dank aan een schipper die met zijn boot de Friesenbrücke over de Emsrivier ramde. Maar vanaf maandag wordt de schade dubbel en dwars ingehaald met officiële ingebruikname van de Hundaline. Het nieuws kwam van Oldambt Nu, het Dagblad van het Noorden en Westerwolde Actueel.

0: Ugly Kid Joe was dat met Cats in the Cradle.
1: De regio in. De regio in.
0: Aan de telefoon Mariette Bos van Roze 50+. En met haar ga ik het hebben over het regenboogconcert Ik Ben Wie Ik Ben. Goedemorgen, welkom in onze uitzending.
2: Ja, goedemorgen Henk.
0: Het is niet toevallig dat het concert op 11 oktober plaatsvindt, niet?
2: Nee, zeker niet, want dan vieren wij Internationale Coming Out Dag. Dat is ieder jaar op 11 oktober.
0: En wat houdt dat precies in?
2: Nou, dat Internationale Coming Out Dag houdt in dat we herinneren dat het voor veel LHBT'ers, dus lesbisch, homo, bi, transgender personen, lastig is om voor zichzelf uit te komen. En vandaag de dag ook nog steeds om zichzelf te zijn en voor zichzelf uit te komen. En daar willen we aandacht voor vragen door in ons geval een mooi regenboogconcert te organiseren waar iedereen welkom is.
0: Ja, hoe nodig is dat nog, die internationale Coming Out Dag?
2: Ik denk heel nodig. Kijk, er staat ook niet voor niks internationaal. In 65 landen staat homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht. Dus dan krijg je wel in 11 landen de doodstraf. Dus daar kun je echt jezelf niet zijn. En in Nederland zelf, ja. Je merkt een tendens van minder acceptatie. Liever heb ik het dan over respect voor mensen die anders zijn dan jijzelf. En daar horen de lesbische, homoseksuele en transgender met nadruk ook personen zeer duidelijk bij. En daar maken wij ons ook wel zorgen over.
0: Daarom dus op 11 oktober dat concert. Wat kunnen de bezoekers verwachten?
2: Ja, persoonlijke verhalen van regenboogsenioren zelf over hun leven. Korte verhalen hoor. En die worden afgewisseld door bijpassende liedjes. En die worden gezongen door Mark Pepping. En begeleid door pianist Bart Winsing en gitarist Joost van der Beek uit deze regio. En dat zijn luisterliedjes van Jenny Arian, Robert Ling, Robert Long, Ransom Shaffy. Nou, de Nederlandstalige liedjes.
0: En wie werken er verder nog allemaal mee aan het concert?
2: Ja, dit zijn de mensen die meewerken. En er werken 10 regenboogsenioren mee die hun verhaal vertellen. Bart, de pianist, en Mark Pepping, de zanger, zingen ook een paar duetten. En Joost van der Beek, de gitarist, heeft een hele mooie solo van zijn CD. Of dat mag je geloof ik niet meer zeggen, CD.
0: Jawel hoor.
2: Je kunt het streamen of zo.
0: Ja, oké.
2: Okay. Daar ben ik oud voor. Daar ben ik daar.
0: Nou, ik heb ook nog een hele verzameling CD's, dus van mij mag dat best.
2: Ja, wat is er wel één. Maar je kan hem niet vasthouden.
0: Zo nee, dat klopt. Is dat concert op 11 oktober een op zichzelf staand concert? Of is het eigenlijk meer een voorstelling, heb ik het idee?
2: Ja,
0: of wordt het op meerdere plaatsen nog weer uitgevoerd?
2: Nou, dat zouden we heel graag willen. Maar wij zijn niet gevraagd elders. Dus we zijn speciaal bij de Lutherse Kerk, het cultureel Luthers Podium, zijn we gevraagd om weer, en dat hebben we vorig jaar ook gedaan, met Luthers Kerkje in Nieuwe Pekela dit concert te geven. Als men geïnteresseerd is, neem vooral contact op, want we willen het vaak heel graag op veel meer plekken gaan geven in de provincie, in de regio. Ja.
0: Je zei al van het is in het Lutherse Kerkje in Nieuwe Pekela op 11 oktober. Hoe laat begint het?
2: Nou, de inloop is om 2:00 en het concert begint om 2:30. Er zit een pauze. De toegang is gratis. En je kunt er ook wat drinken. Dan moet je het dan natuurlijk wel zelf betalen. En wij uitdrukkelijk nodigen iedereen uit. Niet alleen vanuit de eigen gemeenschap, om het zo te zeggen. Maar juist ook iedereen die het belangrijk vindt om zich te uiten over dat iedereen zichzelf mag zijn.
0: Moet men zich van tevoren aanmelden?
2: Nee hoor, men kan gewoon komen om 2:00 en wordt van harte en zeer hartelijk ontvangen.
0: Wil je nog iets kwijt over het concert, CQ voorstelling of over
2: in algemene zin? Ja, over het onderwerp zelf. Je zult ook zien in de hele provincie worden bij gemeentehuizen regenboogvlaggen gehezen. Dat is dan niet op 11 oktober, omdat het op een zondag is, maar vele op de vrijdag of de zaterdag daarvoor. En dat kun je ook allemaal vinden via de media. Het zou mooi zijn als mensen daar ook naartoe gaan om hun solidariteit te betuigen. Want de ontwikkelingen zijn zorgelijk.
0: Nou, heel erg bedankt voor de bijdrage aan het programma. Mm-hmm. En ik wens jullie veel succes.
2: Heel zeer bedankt, Henk.
0: Oké. En dan heb ik nog even een verzoekje van de commissie Luthers Erfgoed Pekela. Zij willen graag dat wij even in deze uitzending hun naar voren brengen. Zij timmeren sinds vorig jaar aan de weg met Cultuur Luthers Podium. En ze willen daarbij graag aandacht geven voor artiesten uit de regio. Nou, al die concerten die gegeven worden en meer over het Luthersche kerkje in Nieuwe Pekela vindt u op de website luthersepekela.nl.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Who Do You Think You Are? Dat waren de Spice Girls. En daarvoor hadden we nog de Bellamy Brothers. If I Said You Have a Beautiful Body.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, we gaan eens even kijken welke activiteiten er dit weekend allemaal te bezoeken zijn in onze regio. Vanmiddag tussen 2 en 5 kunt u naar een herfstfeer bij de Semskerk in Stadskanaal. Een herfstfeer met diverse kramen, kinderactiviteiten, shoelen, schietbaan. De opbrengst is bestemd voor restauratie van de toren van de kerk. Vanmiddag om 2 uur is er in Finsterwolde weer de Kinderbijbelclub. Sketch, zingen, spelletjes en meer voor kinderen van 4 jaar en ouder. En de toegang is gratis. Vanavond vanaf 19:30 is er in Winschoten een muzikale ontmoeting. En dat is in de Vennekerk. De christelijke muziekvereniging De Harmonie uit Winschoten en het Zaans Klarinetcollectief uit Zaandam geven een bijzonder gezamenlijke concert. Ook een concert in Finsterwolde vanavond in het Stevenuskerkje. Dat is een concert door Roon Staal. Het begint om 8:00. Dit najaar toert zanger-pianist Roon Staal weer door Nederland met zijn intieme luisterconcerten. Reserveren kan op de website van Roon Staal. Ook muziek in Onstwedde vanavond in het Klein Kunsttheater. Daar is troubadour Edgar. Troubadour Edgar viert 25 jaar muziek met een warme reis door de tijd. Een muzikale voorstelling vol verhalen, herkenning en emotie. Feestavond vanavond met het Chanticoor Stormwind. Dat is in Wedde in het dorpshuis De Voortgang. Het begint om 8:00. En het is ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum. Morgen geeft Bert Rossien een lezing in Stadskanaal in het DOC om 14:30 middags. Bert Rossien toont een keuze uit het fotoarchief van het museum met als thema de kanaalstreek op wielen met muziek van het Alto Quartet. Een filmmiddag is er morgenmiddag in de Sprankel in Sellingen. Het begint om 15:30. De evangelisatiecommissie van de Protestantse Kerk organiseert een filmmiddag. De film The Chosen is voor alle leeftijden en de toegang is gratis. Tot zover een greep uit de activiteiten voor dit weekend. De komende uren dan gaan we kijken naar de activiteiten van de komende week. En het complete overzicht vindt u op groningen1.nl. Het wordt vandaag een aangename en grotendeels droge dag met temperaturen tot 20 of 21 graden. Eventuele lokale mist lost snel op. Er is geregeld ruimte voor de zon bij een zwakke wind uit het zuidwesten. Vannacht koelt het af tot ongeveer 11 à 12 graden. In de loop van de avond en nacht neemt de kans op een bui of wat nevel toe. Morgen blijft het warm voor de tijd van het jaar met zonnige perioden en maxima die opnieuw kunnen oplopen tot wel 22 graden. De wind draait gedurende de dag naar het oosten van het oosten naar het zuidwesten.

Eagles en Witchy Woman. En daarvoor hadden we nog de Eurythmics met Love is a Stranger. En we zouden zo even een interviewtje hebben, maar we kunnen even geen contact krijgen. Dus we gaan even een plaatje draaien.

0: Dat was Sarah Larsen en Midnight Sun.
1: De regio in. De regio in.
0: En hebben wij aan de telefoon? We hebben geen contact kunnen krijgen via de telefoon over het volgende onderwerp. Dat ging over de boerderij van de toekomst. Maar ik wil u dat bericht niet onthouden. Tijdens de week van ons eten is in Wedden een dag om de innovatieve boeren van de toekomst te ontmoeten. Ervaar, ontdek en experimenteer. Verwonder je over nieuwe technieken. AI, landbouwrobots en de kennis van de boeren Hendrik en Brenda, die dit prachtige innovatiecentrum de Wedde Marken samen hebben opgebouwd. Er zijn verschillende kinderactiviteiten, waaronder een stormbaan, schminken en je kunt stempels verzamelen voor de verschillende informatieve onderdelen. Heb je alle stempels verzameld, dan krijg je een verrassing. Ook is er een kleurwedstrijd voor leerlingen van basisschool in Westerwolde. Kleur op je allermooist, maak een foto van je kleurplaat en mail deze naar sitaslow@westerwolde.nl. De winnaars worden van tevoren bekendgemaakt en krijgen een geweldige prijs op zaterdag 10 oktober. En dan is het, dat is die dag waarop het allemaal gaat gebeuren. Zaterdag 10 oktober van 12 tot 4. En dat is bij het innovatiecentrum de Wedde Marken. Wedde Marken 21 in Wedde. En voor wie is dat bestemd? Nou, voor gezinnen, kinderen, geïnteresseerden in innovatie binnen de landbouw. Nou, dus zaterdag 10 oktober naar de Weddemarken in Wedde om de boer van de toekomst te ontmoeten.

Nathan Evans was dat met Wellerman. En daarvoor hadden we Twice As Much, Sitting on a Fence. En Meet 66 Jaren door Udo Jurgens. We zijn bijna gekomen aan het einde van het eerste uur van het programma Brunch Room. We gaan er even uit voor het nieuws van 12 uur. Daarna zijn we weer bij je terug met nog een uur Brunch Room. Met onder andere de geschiedenis van 3 oktober. Tot zo!

0: is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Bart Vis en Making Your Mind Up.
1: Tot 1 uur is dit Brunch Room.
0: En welkom terug bij het tweede deel van het programma Brunch Room op Groningen 1. Tot 1 uur hebben we nog de volgende onderwerpen voor u. De agenda voor de komende week, het weekend weerbericht. Vandaag de dag, de geschiedenis van 3 oktober. We besteden aandacht aan de dag van de kringloop. En we horen over het symposium Kloosterland over 34 Groninger kloosters. En we hebben het Groningen 1 activiteitsagenda.

Sommieux en Dark Before the Dawn. Het is vandaag 3 oktober. We gaan eens even kijken welke gebeurtenissen er allemaal plaatsvonden op 3 oktober. En welke bekende mensen vandaag hun verjaardag vieren. Op 3 oktober 1863, de president van de Verenigde Staten, Abraham Lincoln, maakt van Thanksgiving Day een nationale feestdag. 3 oktober 1990 is de dag van de Duitse eenheid. De Duitse Democratische Republiek wordt opgeheven en weer samengevoegd met de Bondsrepubliek Duitsland. Beide landen waren sinds 1949 van elkaar gescheiden. 3 oktober 1992, voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers, verscheurt zangeres Sinéad O'Connor een foto van de paus in het programma Saturday Night Live. 3 jaar later, in 1995, 3 oktober, na een maandenlang proces, wordt sport- en filmster O.J. Simpson door de jury onschuldig bevonden. In Nederland en België is een gedeeltelijke zonsverduistering te zien en dat is op 3 oktober 2005. De film Aan Modderfakker van regisseur Michiel ten Hoorn wint het Gouden Kalf voor beste film op 3 oktober 2014. Paus Franciscus en de Duitse bondskanselier Angela Merkel worden genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede op 3 oktober 2015. Een jaar later, 3 oktober 2016, Partij van de Arbeid lid Paul Tang dient met een 40 sociaal-democratische Europarlementariërs een klacht in bij de Europese Commissie tegen VVD'er Nelly Smit-Kroes. Vanwege het feit dat ze ten tijde van haar functie als eurocommissaris van mededinging een bijbaan had bij een offshore bedrijf in de Bahama's. Zij verzuimde dat te melden. Dan de verjaardagen. Snelle, pseudoniem voor Lars Bos, Nederlands zanger en tv-presentator, viert vandaag zijn 31ste verjaardag. Alika Vikander is een Zweedse actrice. Zij viert vandaag haar 38ste verjaardag. Zij speelde onder andere in de Jason Bourne films en Tomb Raider. Ahmed Akabi, Nederlands acteur. We kennen hem als de paus uit de Mokro Mafia. Hij viert vandaag zijn 43ste verjaardag. Danny O'Donoghue, Iers zanger. Zanger van de band The Script. Hij viert vandaag zijn 46ste verjaardag. En Jos Klinghoffer is een Amerikaans muzikant en producer en gitarist van de Red Hot Chili Peppers. Hij viert vandaag zijn 47ste verjaardag. De schaatster Marianne Timmer wordt vandaag 52 en Kevin Richardson. Hij is een Amerikaans zanger en lid van de Backstreet Boys. Hij viert vandaag zijn 55ste verjaardag. Gwen Stefani, Amerikaans zangeres, liedzangeres van de ska-band No Doubt, viert vandaag haar 57ste verjaardag. En Cap Mo, Amerikaans bluesmuzikant, viert vandaag zijn 75ste verjaardag. En tenslotte Juby Checker, Amerikaans zanger, viert vandaag zijn 85ste verjaardag. En hem kennen we natuurlijk van Let's Twist Again.

0: viert vandaag zijn 85e verjaardag. Chubby Checker, je hoorde Let's Twist Again.
1: De regio in.
0: Aan de telefoon Marianne Brouwer van het Museum Klooster Ter Apel. En met haar ga ik het hebben over het symposium Kloosterland over 34 Groninger kloosters. Goedemiddag, welkom in onze uitzending.
2: Dankjewel, goedemiddag.
0: Van wie kwam het initiatief voor dit symposium?
2: Goed, nou, dan vraag je me wat, zeg. Wij hebben als Museum Klooster Ter Apel een samenwerking met een paar andere mensen die in de provincie Groningen aan kloostergeschiedenis doen. Dat is Kloostermuseum Aduard en een commissie, historische commissie in Thesingen en Klooster Jessen. En wij werken samen onder de naam 34 Groninger Kloosters met het idee, nou, wij moeten die kloostergeschiedenis meer voor het voetlicht brengen in Groningen.
0: Dat is jullie doel en op welke manier wordt dat doel, proberen jullie dat doel te verwezenlijken?
2: Nou ja, dat symposium is er dus één. Dat willen we eigenlijk elke 2 jaar gaan doen. Want het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk om ook mensen die daarin geïnteresseerd zijn bij elkaar te laten komen. En met elkaar te praten over kloostergeschiedenis, het landschap van de middeleeuwse kloosters. En dat zijn toch wel veel mensen, want we hebben 120 bezoekers. We zijn uitverkocht. Dus blijkbaar is er toch ook echt wel belangstelling voor dat middeleeuwse stuk geschiedenis van de provincie.
0: Ik las in het persbericht, wonen onder de zeespiegel vraagt om dadendrang van middeleeuwse kloosters. Leg eens uit.
2: Nou, we hebben soms denk ik, ik denk dat heel veel mensen het idee hebben dat in kloosters misschien wel mensen woonden die misschien wat kluizenaarachtige neigingen hadden en graag alleen en graag aan stilte en contemplatie veel waarde hechten. Ik denk ook dat het zo was. Maar er werd in kloosters ook heel veel gedaan. En dat wordt wel eens wat vergeten. En dat is grappig als je dan nu met mensen over kloosterretraites praat. Dat is ook een beetje modieus nu wel, hè, om in een klooster te gaan zitten en je dan een week terug te trekken. De grap is dan dat het inderdaad kan heus wel over het geestelijke aspect gaan. Maar het gaat ook vaak over werk. Er moet gewoon heel veel gedaan worden in een klooster en daaromheen. Want een klooster moest ook bestaan en er moesten landen gepacht en bewerkt worden. En er moesten waterwegen gegraven worden en de zee moest tegengehouden worden. En dat werd met grote vooruitstrevendheid aangepakt. En vandaar die stelling, nou, we hebben eigenlijk wel wat dadendrang nodig in deze tijden. Want soms gaan dingen van overheidswegen ook langzaam.
0: Ja, die kloosters, die monniken, die hebben monnikenwerk verricht, zeg maar. En een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de regio, begreep ik.
2: Ja, zeker. Ja, als je kijkt naar het landschap, zoals het in Groningen nog steeds zichtbaar is, daar zit heel veel invloed in van, met name hele grote kloosters. Zoals Aduard was natuurlijk een ontzettend groot klooster, heel machtig. Die hebben heel veel gedaan op het gebied van landontginning, water, huishouding. En dat is met grote voortvarendheid opgepakt. Er is natuurlijk ook een andere tijd waarin arbeid soms misschien wel gratis of in elk geval heel goedkoop was. En dat is natuurlijk een groot verschil met nu. Dus je kan het nooit helemaal vergelijken. Maar je zou wel kunnen zeggen, zouden die middeleeuwen daar een inspiratiebron voor kunnen zijn?
0: Wat kunnen de kloosters op dit moment nog betekenen voor de ontwikkeling van de regio?
2: Nou, ik denk dat kloosters, we hebben natuurlijk eigenlijk geen kloosters meer. Hè. In Groningen is de reformatie degelijk uitgevoerd, zullen we zeggen. In Friesland ook. Daar is het ook nog een wat hardere knip geweest zelfs. Maar zeker is het hier natuurlijk heel weinig van over. Museum Klooster Apel is het enige klooster wat je nog kan zien. Maar als je vraagt wat kunnen ze nog betekenen? Nou ja, dat. Als je kijkt naar de toerismeopgave die er in Groningen is, daar wordt ook wel vaak gezegd, nou, doe iets met dat bezinningstoerisme. Mensen komen hier niet naartoe omdat ze van drukte houden. Mensen komen naar Groningen. En ik denk dat je dat ook moet dat moet je benutten. Je komt hier voor de vergezichten, de rust, het wandelen, misschien de kop leeg. Nou, dat kan. En daar kunnen kloosters of stiltecentra of wat dan ook, die kunnen daar een rol in spelen. En daar geloof ik wel in.
0: Even terug naar dat symposium, Kloosterland over 34 Groninger kloosters. Welke sprekers komen er allemaal?
2: Ja, we hebben een best wel een vol programma. Dus we hebben een strikte discipline morgen. Remy van Schaik gaat vertellen. Nou, die geeft eigenlijk een soort keynote waarin hij vertelt, ja, waarom waren er nou eigenlijk 34 kloosters? Best heel veel eigenlijk in deze contraien. En hij doet een soort inleiding op de rest van de sprekers, waar Han Nijdam van de Fryske Academie vertelt over, ja, welke politieke invloeden er nou eigenlijk waren die bevorderd hebben dat er zoveel kloosters waren. Vardouw Mulder die vertelt over stichtingsmythen. Dus soms zijn er hele grappige en leuke en interessante verhalen te vertellen over waarom een klooster gesticht is en wat voor waarheid zou daarin kunnen zitten. Jeroen Benders die kijkt naar de kloostereconomie. Wat is er eigenlijk nodig voor een klooster om te bestaan? En Vita Teunissen en Bert de Daan, daar heb ik ook veel zin in, die gaan kijken naar wat kan dat landschap nog vertellen daarover. En niet alleen in archeologische zin, maar ook wat voelen wij daar dan misschien nog bij? Weet je, als je een stukje van een klooster in je akker vindt, hoe ervaar je dat? Wat kan dat nu nog betekenen? En dus het is een uiteenlopend programma, maar de overkoepelende vraag is wel echt van, waarom is Groningen zo, waarom was er zo'n grote kloosterdichtheid?
0: Nou, die vraag gaat dan, hoop ik, beantwoord worden morgen.
2: Dat hoop ik ook, ja.
0: Wat valt er naast de lezing nog meer te beleven morgen?
2: Ja, we hebben gedacht, het is leuk, hè, om de hele dag. Het is ook wel zwaar werk natuurlijk als je 5 lezingen moet verwerken. Dus het is misschien leuk om tussendoor, dan is er natuurlijk koffie en een lunch en alles prima. Maar er moet ook even de zinnen moeten even verzet kunnen worden. Er is een concert van het Vasari trio. Die maken in de Kanunnikenkerk die zingen met instrumentale begeleiding. Dus dat zijn middeleeuwse liederen, dus daar heb ik zin in. En wij doen een heel klein, kort mini-college middeleeuws bierbrouwen. Met heel klein proeverijtje. We kunnen natuurlijk niet hebben dat iedereen daarna beschonken in de kerk zit. Om naar de laatste sprekers te luisteren. Dus het is allemaal heel bescheiden, maar toch leuk om iets over het middeleeuws bierbrouwproces te leren. Dat was wel even een tongbreker trouwens. En als mensen nog zin hebben, kunnen ze nog even naar de tentoonstelling kijken van de Kloosterliefde van Helmantel.
0: En waar en wanneer gaat het allemaal gebeuren?
2: Ja, komende maandag tussen 9:30 en 16:30.
0: En kan men zich nog aanmelden?
2: Nou, dat is dus het treurige van dit radio-interview. We zijn uitverkocht.
0: Nou, dat is wel jammer. Is er eventueel de optie om nog het symposium te herhalen?
2: Dat weet ik niet. Ik denk dat we dat niet doen. Maar wat we wel willen is eigenlijk over 2 jaar weer een symposium organiseren. En dan met een iets ander thema natuurlijk. Maar wel dit een soort traditie laten worden. Dat zou heel leuk zijn. Daar hopen we op.
0: En gaan jullie nog iets naar buiten laten komen over de inhoud van het symposium maandag?
2: Ja, ik denk het wel. En daar gaan we ons even op beraden, ook met de sprekers natuurlijk, van wat is dan daarvoor een goede methode.
0: Oké. Nou, heel veel succes en bedankt voor het interview.
2: Ja, bedankt voor de belangstelling.
0: Oké, graag gedaan. Ja, dag.

0: Madonna was dat met Frozen. En daarvoor hadden we nog Une Belle Histoire van Alderliefste en Paul de Leeuw.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, we gaan eens even kijken welke activiteiten er komende week allemaal in onze regio plaatsvinden. Allereerst op 5 oktober, dus aanstaande maandag, is er in het klooster van Ter Apel het symposium Kloosterland over 34 Groninger kloosters. We hoorden daar net al een en ander over in dit programma. Helaas is het uitverkocht, het is vol. Dan op 7 oktober is er een banenbeurs in Stadskanaal in het theater Geert Thijs. Kennismaken met bedrijven uit diverse sectoren zoals techniek, industrie, zorg en zakelijke dienstverlening. Ook zijn er onderwijsinstellingen aanwezig. Het is van 1 tot half 5 en meer informatie vindt u op de website werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl. Dan is er op 7 oktober om 14:30 een creatief afscheid van de oude bibliotheek in Ter Apel. Tijdens de workshop vouwkunst maken van afgeschreven boeken leren deelnemers hoe ze de pagina's van een oud boek kunnen vouwen tot een decoratief kunstwerk. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe het werkt. Ervaring is niet nodig. Deelname is gratis en je hoeft je ook niet aan te melden. Dan in Wedde, de boerderij van de toekomst in het innovatiecentrum Wedde de Marker. Begint om 12 uur en straks hoort u in dit programma daar meer over. Tot zover een greep uit de activiteiten voor de komende week. Het complete overzicht op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl onder het kopje activiteitenagenda.

0: Tramps en Zing Went the Strings of My Heart.
1: De regio in. De regio in.
0: Aan de telefoon Hendrik Lut van de Weddenmarken. En met hem ga ik het hebben over de boerderij van de toekomst. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Hallo.
0: Allereerst over de Weddenmarken. Wat doet de Weddenmarken?
2: De Weddenmarken is een weg die voor het autoverkeer eindig is. Dus we wonen op het eind van de Weddenmarken. Dus daar proberen we een agrarisch bedrijf te runnen met alle technieken die ons aangeboden worden, om dat op een leuke manier toekomstgericht te mogen doen.
0: En hoe ziet zo'n boerderij van de toekomst eruit?
2: Dat is een gewone boerderij. Alle boeren zijn bezig met de toekomst. Het enige wat ik in principe doe of wat wij doen, is dat we dus de nieuwste technieken proberen om te kijken hoe werkt het nou voor de praktijk.
0: En wat voor technieken zijn dat bijvoorbeeld?
2: Nou ja, de ontwikkelingen van de autonome tractoren komt op. Dus we hebben een demonstratie volgende week van de autonome tractoren. Die gaan de perceel bewerken zonder bediening. Het is een AI-programma van een goede kennis van mij. Dus dan kun je agrarische vragen stellen. En dan filtert hij in feite jouw vraag. En dan probeert hij hem agrarisch gelineerd weer te beantwoorden met alle informatie over de wereld die beschikbaar is. En we hebben dus nog een schoffeltuig die ook in de rij kan schoffelen. Allerhande materiaal waar toekomstgericht mee gewerkt wordt. Minder pesticides, minder gewasbescherming, meer mechanische onkruidbestrijding. Een zo gezond mogelijk product van eigen bodem.
0: En van waar deze dag komt naar de boerderij van de toekomst?
2: Nou, deze

0: wij organiseren eigenlijk als innovatiecentrum de Marken bijna elk jaar zo'n dag. Maar dit jaar hadden ze bij Cita Slow Westerwolde gevraagd van... Hey, de agrarische sector is toch een hele grote economische pijler in dit gebied. En dat valt de Stadskanaal precies hetzelfde. Dus hoe kunnen we daar eens wat meer aandacht aan besteden?
1: Voor wie is deze dag speciaal bedoeld?
0: We maken kennis met de boer. Dus het is bedoeld voor boer en burger. En de kinderen van de boer en de burger. Want ze hebben een leuke kleurplaat gemaakt. Die kunnen ze inkleuren. Dus er komt een springkussen. Er komt een marathon trampoline. Weet ik veel wat allemaal. Dus er komen allemaal leuke dingen te staan. Voor jong en oud. Om even een middagje. Ja, lekker de ontspannen sfeer van een agrarisch bedrijf te zien.
1: Even over die kleurplaat. Kunnen kinderen nog aan een kleurplaat komen?
0: Ja hoor, dus die kunnen worden beschikbaar gesteld de dag zelf. Dus dan kunnen ze hem gezellig inkleuren. Kunnen ze gewoon, het is van 1 tot 4, dus ze hebben alle tijd van de wereld. En dan kunnen ze hem weer inleveren. Dus hebben ze vast de prijsvraag bij gemaakt vanuit Citaslo.
1: Dus de kinderen zullen zich vast niet vervelen. Wat is er te beleven voor de volwassen bezoekers?
0: Nou ja, de autonome trekker die gaat vlakbij een perceel bewerken. Dus kunnen ze kijken hoe een trekker nou werkt zonder besturing. Of met besturing, maar zonder menselijke bediening. Nou, het AI-programma, vragen stellen. Nieuwe technieken bekijken. En dus op een agrarisch bedrijf te kijken van... Hey, wat gebeurt er nou allemaal? Nou, ik loop er ook rond. Kunnen ze mij ook vragen stellen van wat wil je nou precies?
1: En wanneer gaat het allemaal gebeuren?
0: 10 oktober. Dus volgende week zaterdag zeker, of nog een week later. Dus even denken. Wat is het nu? Ja, over 2 weken zeker.
1: Het is vandaag 3 oktober, dus is volgende week zaterdag. Ja.
0: Ja, volgende week komende zaterdag. Dus dan hebben we dus de middag. En dan staat alles klaar. Mensen kunnen een hapje en drankje. Dus we proberen ook producten uit de regio te bereiden. Chips zelf maken, noem maar op. Iedereen kan genieten van wat de agrarische sector te bieden heeft.
1: En moet men zich van tevoren aanmelden?
0: Nee hoor, dat hoeft niet. Dus ze kunnen zo gezellig langskomen. We laten ze ons verrassen.
1: En wat is het adres?
0: Weddermarken 21 in Wedde.
1: Nou, ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. En dat de boerderij van de toekomst een goede toekomst tegemoet gaat.
0: Het is de naam boerderij van de toekomst hoort heel veelbelovend. Maar het leuke is aan deze boerderij van de toekomst... dat eigenlijk bijna alle boeren hiermee bezig zijn. En dat proberen we ook te laten zien.
1: Nou, dat klinkt heel goed. Bedankt voor de bijdrage aan het programma. En heel veel succes met de ontwikkelingen in de boerderijen van de toekomst.
0: Laat ik je verzekeren dat de agrarische sector een heerlijke uitdaging is... waar je al je energie in kwijt kunt.
1: Oké, goed. Nogmaals bedankt.
0: Oké, jij ook bedankt.
2: Herfst in al zijn kleuren.
3: Groningen 1.

Keigo was dat en stole de show. En daarvoor hadden we Dara met Banga Ranga. In het eerste uur had ik bij de nieuwsberichten even iets over de energiebesparingsmogelijkheden van de gemeente Westerwolde. Ik wil daar nog even wat verder op ingaan. Want er is goed nieuws voor inwoners die hun huis energiezuiniger willen maken. De gemeente Westerwolde heeft de subsidieregeling goud isoleert uitgebreid. En huiseigenaren met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum kunnen nu niet alleen subsidie krijgen voor isolatie, maar ook voor een warmtepomp. Veel inwoners kennen goud isoleert al voor maatregelen zoals dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie en isolerend glas. Maar daar komt nu dus een nieuwe mogelijkheid bij. Huishoudens met een inkomen tot 140% van het sociaal minimum kunnen ook subsidie aanvragen voor een warmtepomp. En dat mag ook een hybride warmtepomp zijn. Deze gebruikt minder gas. Daardoor kan de energierekening nog verder omlaag gaan. Wethouder Herma Hemmen daarover. We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente energie en daarmee geld kan besparen. Vanuit Nijbegun kunnen mensen al veel subsidie krijgen voor het isoleren van de woning. Met onze subsidie voor een warmtepomp kunnen ook mensen met een kleine beurs nog een volgende stap zetten in energie besparen. En met de huidige energieprijzen is dat hard nodig. Dan zijn er ook weer bespaarcafés. Het eerste is in Ter Apel op 5 november van 4 tot 8. En meer informatie over de subsidie en de voorwaarden staan op de website van de gemeente Westerwolde onder westerwolde.nl/subsidie-voor-woningisolatie. Tot zover het bericht van de gemeente Westerwolde.

de Bee Gees en de Massachusetts. U heeft geluisterd naar het programma Brunch Room, het weekendmagazine van Groningen 1. Het programma werd vandaag gemaakt door technicus Jan de Vries en samensteller presentator Henk Gugelaar. Volgende week om 9 uur, of nee, om 11 uur moet ik zeggen, zaterdag is het programma Brunch Room weer. Dan zit Jan van Assema hier. En na het nieuws van 1 uur kunt u hier op Groningen 1 luisteren naar het programma Plaatwerk met Sybrandus Siersema. Ik wens u nog een heel fijn weekend.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Het is een band wat al in het jaar 1969 werd opgericht. Echter het grote succes, dat kwam toch eind jaren 70 en in de jaren 80. En ja, dat kwam vooral ook door hun bijdrage aan de film Saturday Night Fever in 1977. En een jaar later kwam de leadzanger James Taylor bij de band. En ja, dat zorgde voor heel veel grote hits. En dan was dit er eentje van uit, ik dacht 1985, maar ik ga even heel snel spieken. Ja, 1985 was dit een hit in de Nederlandse hitlijst. Ik heb het over de band Kool & The Gang. Het is een Amerikaanse funk disco band. En een van hun hits was Fresh, die we zojuist draaiden. Een hele goede middag. Ja, het is weer zover. Tijd voor een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. We hebben even moeten wachten, maar waar is die dan? Jawel, de komende twee uur is dat het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gaan houden. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk de nieuwe single van Bent draaien. De Beatles komen eraan, even als Chicago, Duncan Brown, David Bowie staat op een lijstje, Jannes, jawel, de Calimero's, daar zie ik nog Shaka Tak staan, Ede Staal, Chris Ria, Billy Joe Royal en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten, zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits en een leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. Het is van een Nederlandse zangeres. Echte Hagenese. Ze is ontdekt in de tijd door de heren van de Golden Earring. En ja, inmiddels is ze een groot artiest. Ze heeft al heel wat hits gescoord in Nederland. Nou, de kenner weet het al. Ik heb het over Anouk. We gaan nou draaien met een van haar hits. Hier is Girl. Plaatwerk.

Laat staan, hij heeft het.

Dat is echt een lekkere bezinger deze, vind je niet? De Beatles en Yellow Submarine. Daarvoor draaiden we de laatste single van Bente. En die heet 3-2-1. We begonnen met Tanook en dat heet The Girl. En we gaan het even ietsje rustiger aan doen hier in Plaatwerk met Chicago. En

Hij is een van de meest populaire volkszangers die we kennen. Jannes hoor je en ga dan. Daarvoor draaien we trouwens David Bowie, de Genie. En Duncan Brown staat daar weer voor met de Wild Praises. We begonnen met Chicago, If You Leave Me Now. Dit is een Duitsstalig plaatje van een band genaamd de Calimeros. En zij zingen over Creta.

blijft mooi aan zijn werk. Ede Staal en het zal weer veuio worden. Ja, uit betrouwbare bron kan ik je melden dat dat nog eventjes gaat duren. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel weer van. Goed, daarvoor draaien we trouwens Shack Attack, Down on the Street. Begonnen het rijtje van drie met die Calimeros. En ze zongen over een Griekse eiland, een populair vakantiebestemming. Genaamd Kreta. We gaan door in plaatwerk nu met een man afkomstig uit Groot-Brittannië. Vorig jaar overleed hij op, wat was die, 74-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij had trouwens een Italiaanse vader en een Ierse moeder. En hij was getrouwd met een vrouw die hij al op zijn 17 leerde kennen. En twee van zijn kinderen, daar heeft hij twee van zijn hits naar vermond. Josephine en Julia. Ik heb het over Chris Rea en On the Beach.

Het klinkt toch altijd weer gezellig, deze muziek van de Hollies. En Bus Stop. Daarvoor draaien we Billy Joe Royal. Down in the Boondocks. We begonnen met Chris Ria on the Beats. En zo dadelijk gaan we er even uit voor reclame nieuws. En reclame. En daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus hou hem gewoon hier. De laatste is van de Bob Seger en de Silver Bullet Band. En Still the Same.

0: Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. De Velde, buitengewoon goed!

Er is een Amerikaanse rhythm and blues zanger. En ja, hij heeft een behoorlijke carrière opgebouwd. Waarna hij toch aan lage wal raakte. En dat ging geleidelijk aan. Maar begon steeds meer drugsgebruik en wangedrag te vertonen. Uiteindelijk zo erg dat hij is doodgeschoten door zijn eigen vader. Die toevallig ook predikant was. Marvin Gaye hoorde je in een van zijn vele successen, Sexual Healing. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Komende uur is dat het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk, dat is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. Wat heb ik voor je in petto het komende uur? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Shanna Zero. Matt Reeves en de Vandellas komen eraan. Evenals Donna Summer, de Righteous Brothers. Van Dick Hout. We gaan iets van Right Said Fred draaien. Vicky Leandros. Michael Jackson. Pink komt eraan. James Lloyd. Birdie. The Third World en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje plaatdek. Dus ook deze keer raad ik je aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die groothits en leuke gauwouwen die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende. We kennen een van de leden van deze band vooral als in de latere jaren als een zeer succesvolle producer. Maar in deze tijd zat hij gewoon nog in deze band en scoorde daarmee hits. Ik heb het over Chic. Hier zijn ze met Le Freak.

Dat is een nummer wat we natuurlijk ook kennen van David Bowie en Mick Jagger uit 1985. Dit was trouwens het origineel uit maar liefst 1964 van Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street. En daarvoor draaiden we Shanna Shiro met Material Lover. En begonnen met de band van Nile Rodgers. Dat is natuurlijk die bekende producer waar ik het over had. Chic met Love Freak. En wij gaan door in plaatwerk met een rustig begin. Opbouwend naar een wat sneller eind. Ik heb het over Donna Summer. Hier is ze met

Er is een band met een wat opmerkelijke naam. Right Said Fred is opgericht in 1989 door twee broers. Richard en Fred Fairbrass. Samen met een goede vriend van hun, Rob Manzoli. En ze hadden dus een groot hit. Dit was hun eerste hit trouwens in 1991. Daarna hebben ze nog een aantal gemaakt. Maar die konden toch het succes van deze niet evenaren. Behalve dan hun tweede hit Don't Talk, Just Kiss. Right Said Fred dus met I'm Too Sexy. Daarvoor hadden we van Dickhout met Still In My. De Righteous Brothers zaten daar weer voor met You've Lost That Lovin' Feeling. We begonnen met Donna Summer in die mooie plaat The Last Dance. En nu is het tijd geworden voor een Duitsstalig plaatje. Doen we met Vicky Leandros.

Pink hoorde je met Just Like a Pill. En daarvoor een leuke live opname van Michael Jackson en Rock With You. We begonnen natuurlijk met Vicky Leandros en Theo. Weer varen naar Lutsch.

Hij was ooit SFV-man, werd later volgens mij buschauffeur en is nu taxichauffeur. Of omgekeerd, dat hij taxichauffeur werd en nu buschauffeur is. Buddy hoor je, de rockenjoger en daarvoor James Lloyd en Keep On Smiling. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we uiteraard weer. Bij deze nodig ik je uit om dat opnieuw te komen luisteren naar een nieuwe versie van Plaatwerk. De laatste is van Third World en Now That We...

0: Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het geluid van Groningen 1. En wel met het programma Jukebox. Dames ondergetekende, hartelijk welkom bij dit programma. Live vanuit de studio in Vlachtwedde van Radio Wester. Nee, van Radio G1. Het zit er nog steeds in, hè? Maar goed, we doen ons best. We kwamen binnen met een hit uit 1967 van Elsa Conley. En zijn Sweet Soul Music. Er was een Amerikaanse soulzanger die samen met zijn leermeester Otis Redding en ook grote voorbeeld dit nummer schreef. Het werd een nummer 2 notering op de Amerikaanse billboards. En een nummer 1 positie in de Europese charts. Het eerste uur, wat hebben we voor muziek? Veel jaren 60 en 70. Ik zal er een paar noemen. Onder andere The Four Seasons. Lekker ongepolijste geluid uit Den Haag van de Q65. En een geweldig geluid van Chris Thompson, de leadzanger van The Manfred Man. Een van de oudste bands van Europa en de wel te verstaande rockbands, The Who. We gaan nog even naar de States met de CCR, oftewel de Clearance Clearwater Revival. En in jaren 70 uit Den Haag. Uiteraard kwamen bijna alle bands destijds uit Den Haag. Met de absolute top van de bluesmuziek. En dan heb ik het over de Nederlandse Living Blues.
1: Every night, this DJ plays the greatest selection of music, including classics such as this.

In de tweede helft van de jaren 60 brachten ze het uit. De Boxtops en de Ladder. Ze waren een Amerikaanse rockband, actief eigenlijk van 1963 tot 1970. De band maakte totaal maar liefst 5 albums.

Ondanks dat de band uit Amerika kwam, waren alle bandleden afkomstig van Italiaanse afkomst. Ja, en de frontzanger was Frankie Valli en werd vaak gezegd de Four Seasons. Maar de laatste jaren dat ze volledig nog optraden, waren het Frankie Valli en de Four Seasons met Simon Marianne. Het was hun vierde en eerste single met een notering in Nederland, ze top 40. En Frankie Valli is inmiddels 92 jaar en afgelopen jaar trad hij nog enkele keren op in Los Angeles. Straks kennen die het, maar eerst dit geluid van de Q65.

Ja, zoals ik al zei, een Haagse popband die bekend stond om een ongepolijst geluid. De Q65 uit 1967 in The Life I Live. De volgende band komt uit de States en hadden eigenlijk hun doorbraak op het legendarische Woodstock Festival in 1969. Dit is het geluid van Kennedy Heat en On The Road Again.

0: Maar liefst 58 jaar oud, dit muziek. Luister je bij Groningen 1 van Kenneth Heath. Hun genre was vooral blues rock en boogie rock. En samen met Going Up the Country in deze On the Road Again waren het hun twee grootste hits destijds. En zoals ik al eerder zei, ze werden in 1969... braken ze eigenlijk door op het Woodstock Festival, een van de grootste festivals ooit in de States.
1: Henk IJzenbrand.
2: Henk IJzenbrand.
3: Dit is Groningen 1.
4: Herinnert u zich deze nog?

Ja, ik heb ze één keer gezien, live op de bühne, als voorprogramma van Toto. Ik moet zeggen, ze zijn me altijd bijgebleven. Wat een superband live. Manfred Mann en de Mighty Quinn. De band werd opgericht in Londen door de Zuid-Afrikaanse toetsenist Manfred Lubowitz. Een R&B band en later nog versterkt met de geweldige leadzanger Chris Thompson uit Nieuw-Zeeland.

Begin jaren 70 single van Ashton Carter en Dyke hier bij Radio G1, oftewel Groningen 1 en The Ways of Action Shuffle. Een single met een top 3 notering in de Engelse charts.

Deze band groeide uit tot een van de bekendste rockbands ter wereld en bekend geworden als rockpioniers en uitvinders van de power chords. Deze song werd als single uitgebracht en wel in 1971 van The Who en Let's See Action. De volgende track die ik ga draaien, dat is eigenlijk Santana klinkende muziek, maar ze komen uit Noorwegen. Dit is Titanic.

Muziek in de stijl van Sultana, een van de oorsprong Noorse band. Samen met Sultana was dit een grootste hit en ze noemde het Santa Fe.

0: Dit Amerikaans pop-rock duo schreef het nummer al in 1969. Rick Evans schreef het nummer. En dat gaat over de gevaren van de technologie. En ze zeggen dan in the year 2525. Maar we zijn heden te dagen er nu al aan toe, dacht ik. Als je kijkt rondom je heen wat er allemaal gebeurt.
1: Het geluid. Kraal je speakers uit.
2: Je speakers uit.

Ja, eigenlijk samen met QB and the Blizzards behoren de Living Blues tot de absolute top van de Nederlandse bluesmuziek, zowel binnenlands als buitenlands. Maar wat velen niet wisten of weten, César Zuiderwijk was de eerste drummer van deze band en ging in 1970 naar de Colden Ewing.

Juist, en dat was hem. Good Morning Freedom van Blue Man. Good Morning Freedom van een gelijknamige album. Hun stijl was een combinatie van soul, punk en rock. Pop en rock. En het, ja, ze hadden een geweldige frontzangeres. Madeline Bell, voor alle luidjes die het nog weten.

0: De Creedence Clearwater Revival in 1970 met Who'll Stop the Rain. Een rockband had hun hoogtijdagen tussen 1968 en 1972. De meeste nummers werden ook geschreven door frontman en zanger John Fogerty. Dit was afkomstig van het album Cosmos Factory. En op de single de dubbele A-kant van Traveling Band.
1: Dit is Groningen 1.
2: Jukebox terug in de tijd met Henk IJzenbrand.

0: prachtige harmonieuze samenzang maakten ze toch in de jaren 70 vooral de bekende band uit Engeland. En daar waren ze dan, de Hollies en de Baby. En daarvoor hoorde je nog een van het album Toulouse Street, het drawback album van de Doobie Brothers en Listen to the Music. Ik heb er nog eentje te gaan en daar wil ik er even bij vertellen. Fendi en Vogue, bekende modemerken, hadden een gigantische show in Milaan dit jaar. En ze hadden muziek met een iconische cultnummer. En dat is dit geluid.
1: Breeze and calling ain't the 92's all.
2: You're the cold maids, say one. Breeze and calling ain't the 92's all. All right.
0: Juist, dat was de titelsong. Breeze and calling ain't the 92's all van Adriano Celentano.

Inmiddels 88 jaar, Adriano Celentano. Maar zijn muziek is nog steeds een levendig jaar, hè? Zo zeg je dat maar weer. Grooving with Mr. Blue. Dat betekent dat we er even uitgaan voor de break. En zo zijn we weer terug met het tweede gedeelte van dit programma. Hier bij Groningen 1.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentsepoort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!

0: Ja, dat was het geluid van Groningen 1. Onze binnenkomen bij het programma Jukebox van L. Stewart. Een Schotse zinger, songwriter en brak door wereldwijd met het gelijknamige album, waar ook het nummer The Border op staat. Het tweede uur met veel muziek uit de jaren 90 en 80. Met onder andere het geluid van de Manic Street Preachers. Ook een band als Asia komt voorbij. Wat ik een hele lekkere vind is het begin van de jaren 80 van Kraken Band. Maar ook Good Old Coldy en Cream komen voorbij. En als ik het goede heb, sluiten we af met een hele goeie van onze welbekende rockdiva Tina Turner. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier.
1: Jukebox terug in de tijd met Henk IJzenbrand.
2: Dit is Groningen 1.

We laten hem helemaal uitlopen. De Golden Earring en Bombay. Een van de langst bestaande bands ter wereld waren ze met internationaal succes. Dit was het openingnummer van het album Contraband. In Noord-Amerika werd het uitgebracht onder de naam van Matt Law.

0: Deze Walse alternatieve rockband werd opgericht in het midden van de jaren 80. In eind jaren 90 een van de belangrijkste Britpopgroepen. Heb ik het over de Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness.
1: Henk IJzenbrand, de lekkerste hits. De lekkerste hits op je radio. Het geluid.

Dit was een jazz-georiënteerde popgroep met geniale composities. Van het album Come By A Thrill, de Steely Dan 1972 met Do It Again.

Een one-hit wonder, oftewel een eendagsvlieg van deze band Lips Inc. oftewel Lips Incorporated in Funky Town. Ze waren een studioband met slechts één grote hit en werd populair in het disco-tijdperk eind jaren 70 met frontzangeres Debbie Yammer, die later nog naar Doris Day in de Pins ging.

Ze waren een supergroep, opgericht in 1981 met voornamelijk leden van progressieve rockbands. En dan heb ik het over Emerson, Lake en Palmer, King Crimson en de band Yes. Dit was Asia and the Heat of the Moment.

0: En achterin volgens hoorde je Eddie Quant en Do You Feel My Love. En de laatste was van een doorbraken album Business As Usual. En dan wel vooral met de singles die daar vanaf kwamen. Who Can It Be Now? In deze Down Under van Man At Work. En dat was een Australische rockband.
1: Het geluid. Je speakers uit.
2: Je speakers

was de tweede hitsingle van deze band van het album King Spidercy uit 1983. In de band bracht maar liefst 22 albums uit en bestaan nog steeds. The Crack Kin Band en Jeopardy.

synthesizer pop uit Schotland van Fiction Factory. It feels like heaven. En daarvoor hoorde je nog de Duitse band Alphaville en Big in Japan.

Corneille Cream and Cry. Het was een Engels muzikaal duo die samen met Eric Stewart en Graham Coolman de band Tendency een gezicht hebben gegeven. Hun genres waren rock, pop en new wave.

0: De grootste en de beste hits uit de jaren 60, 70, 80, 90 en 2000. Jukebox met Henk Ijzenbrand.
1: Dit is Groningen 1.

Ja, dat was allemaal afkomstig van 1990 album Foreign Affair van Tina Turner en Steamy Windows. Het nummer werd op single uitgebracht en groeide uit tot een van haar bekendste rocknummers. Maar ook Simply the Best stond op dit album. En daarvoor hoorde je nog de Fun Young Cannibals met de geweldige liedzanger Roland Kift en She Drives Me Crazy. Je hoort dan een geluid met 2 uur jukebox, zit er alweer op. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bye bye.

0: Het is nu 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 1971.
1: Top 40, top 40, top 40.
0: Nummer 40.

0: naar 1. De non-stop 40 van toen. 1971.
1: Top 40.
0: Nummer 7.

0: de mooiste muziekmix hoor je bij ons.
1: Het geluid van Oost-Groningen.
0: De Non-Stop 40.
1: Groningen 1.
2: Nummer 6.

0: Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Nothing But Thieves hoorde je hier op Jong en Wild.
1: Did you know that Yuri Volkers is the best Yuri Volkers there is in the whole world? There's only one Yuri Volkers and he's the best Yuri Volkers in the whole Dutch country, the Netherlands, Groningen and everywhere you're gonna go. Yuri Volkers is the man you want to meet.
0: Het is zaterdag 3 oktober, een nieuwe maand. Het is net iets over 6, week 40, jaargang 6, seizoen 7, aflevering 273 alweer. Goedenavond, Jan Hebers.
2: Goedenavond, Yuri Volkers.
0: Hoi.
2: Ook van de partij.
0: Ja.
2: Nou, dat klinkt enthousiast. Ja, het is een leuke zaterdag voor je geweest. Weer een klussen geweest, begrijp ik. Klauwen vol met...
0: Splintertjes? Nee, dit keer niet. Dit keer de logeerkamer.
2: Met of zonder kinderen?
0: Met, dus dat was heel gezellig.
2: En wie heeft hem geverfd? Zij of
0: nee,
2: jij?
0: Ik heb niet geverfd. We hebben de zooi opgeruimd.
2: Oh!
0: Dus ze moest ook...
2: Was dat nog de zooi die had liggen na de laatste verhuizing?
0: Ja.
2: Oh, vol zing.
0: Ja, dus dat was echt zo'n kamer waar je alles... deur open, erin flikkeren, deur dicht. Yo!
2: Van zolderen weg.
0: Twee.
2: Ik heb er twee van trouwens.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
2: Yo en Wild, deze zaterdagavond met natuurlijk de vaste items die je van ons gewend bent. En natuurlijk de nieuwste, vetste muziek. Net een nieuwe van de Nothing But Thieves, hashtag 5. Nu komen we bij een Nederlandse productie, namelijk Dicht bij het vuur van Raccoon.

0: Raccoon.
1: Ben je wel eens geweest?
2: Nee.
1: Echt een aanrader.
2: Ja?
1: Engels en ze maken echt een leuke show van.
2: Durf je nou wel met mij praten?
1: Nu, ja, net niet. Ik zit tegen je aan te lullen en je hebt gewoon je verstand te winnen. Ik snap dat het zaterdagavond is, maar...
2: Ik zat lezen. Jongerencentrum met Spoor in Winschoten is natuurlijk voor je geopend. En wil je weten wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens via het nummer 0611920677. Of stuur even een DM. En ging je nummer nou te snel, doe ik het nog een keer. 0611920677.
1: Onze jongerencentra zijn natuurlijk ook voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check dan even welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van onze centra en onze activiteiten. Want die zien er gelikt uit op een vernieuwde website.
2: Sodom Metal Night in Café Carambol. Straks in Winschoten en dat alles vanaf 8 uur, ouwe.
1: Tribute to Amy Winehouse en dat op het podium van het Atlas in Emmen. En wel morgen en er is nog een enkele kaart.
2: Pubquiz in Café Carambol in Winschoten. Dat allemaal vanaf 7 uur morgenavond.
1: De Bee Gees coverband Main Course komt naar Stadskanaal en dat op 7 en 8 oktober. En door ziekte is er nog een enkel kaartje.
2: Bouke Rocks Elvis in Geert Thijs in Stadskanaal op 9 oktober. En er is nog een enkele kaart.
1: Een roofvogelshow op Landgoed Tenaks in de herfstvakantie. En dat dus op 14 oktober.
2: Bierbrouwen in het klooster in Trapel op 17 oktober van 2 tot 4. En aanmelden, dat kan. Check dan even het web.
1: Niks voor jou en je vrienden? Nee. Zelf bier, nee? Je bent niet echt een bierdrinker.
2: Wel bierdrinken, wel. Ja. Maken niet.
1: Okay. De media komt voor een optreden naar Stadskanaal en doet dat op 17 oktober in het Geert Thijs.
2: Ja, en dan komen reptielen onze kant op. En dat alles op 17 oktober op Landgoed Tenaks.
1: En misschien wel het belangrijkste voor 17 oktober is namelijk mijn verjaardag. Nee, geintje. Pubquiz in Café Carambol in Winschoten. Dat vanaf 7 uur op zondagavond 18 oktober.
2: King of Court in Vlagwedde 23 oktober voor teams. En aanmelden doe je via aanmelden at sportplazavlagwedde.nl.
1: Ja, wat we even moeten vermelden is het gaat een padel, geloof ik.
2: Oh.
1: Op 23 oktober is Nick Schilder. Nick Schilder was het toch? Ja, Nick Schilder te vinden in het Geert Thijs. En ook daar zijn nog wat kaarten voor beschikbaar.
2: En dezezelfde avond bezoek je Van Berenstein Theater in Veendam voor A Tribute of George Michael.

0: Game, Bioscoop en Spotify Top 5.
1: Ja, en die wordt natuurlijk deze week week nummer 40. Game Top 5, die wordt gedomineerd, of niet, Juri?
2: Ja, hij is uit, hè? Hij is uit!
1: En dat zien we direct terug.
2: Ja, we spelen hem al een week. Op nummer 5 deze week. EA Sports FC 27 voor de Nintendo Switch 2.
1: Op nummer 4. Voor de Xbox X en de Xbox One. EA Sports FC 27.
2: Op nummer 3. EA Sports FC 27 voor de PlayStation 4.
1: EA Sports FC 27 op nummer 2 voor de gewone versie van de Switch.
2: Ja, en dan zal het je vast niet verbazen dat op nummer 1 deze week staat EA Sports FC 27 voor de PlayStation 5.
1: Het is ook gewoon het enige spel wat dat gewoon voor elkaar krijgt, hè, denk ik.
2: Nee, wacht maar tot straks GTA 6 uit is.
1: Denk je dat die ook alle 5
2: doen? Ja, alles, alles. We gaan door naar de Bioscoop
1: Top 5 van deze week.
2: Nummer 40. Onderaan de lijst, Sugar.
1: Op nummer 4, de film Pressure.
2: Op nummer 3, Spider-Man, A Brand New Day.
1: Op nummer 2, The Odyssey.
2: Op nummer 1, Resident Evil.
1: De Spotify van deze week, Spotify Top 5, week 40.
2: Isabel Usher met Niemand Wil Een Popster.
1: Sienna Spyro, Great Expectation.
2: Op nummer 3, Milo Laat Het Lukken met Alleen Jij.
1: De Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.
2: En op nummer 1, nog net zo nummer 1 als vorige week, Kulaas, Anton en Boef met Honden.

0: Wist je dat je?
1: Ja, joer. De Nieuw-Zeelandse verdediger Tim Payne is onverwachts online beroemd geworden. Een Argentijnse influencer riep zijn volgers op om de vrijwel onbekende 32-jarige speler een held te maken voor het afgelopen WK voetbal. Voetbalinfluencer Valens Carcini, die online bekend staat als El Scarzco, riep Payne uit als de minst bekende speler van het EK. Die conclusie trok hij op basis van Payne's geringe aantal volgers op Insta, Facebook en noem het allemaal maar op. In groep G in Nieuw-Zeeland is er dus Tim Payne. Hij is de echt minst bekende. Hij heeft niet eens 5000 volgers, meldde Scarcini op zijn kanaal. Payne had eerder deze week nog ongeveer 4700 volgers op Instagram. Op het moment van het bericht plaatsen. Na de oproep van El Scarzco is dat aantal met bijna 1000 per minuut gestegen. Tot meer dan 1 miljoen op die vrijdag, een week later erop dus. Payne heeft nu 6 keer zoveel volgers als de aanvoerder en de bekendste speler van Nieuw-Zeeland. En dat is Nottingham Forest aanvaller Chris Wood. Payne, die voor Wellington Phoenix in de hoogste competitie van Australië en Nieuw-Zeeland speelt, reageerde op de plotselinge populariteit. Ik vroeg me af waarom mijn social media zo ontplofte en toen vond ik je bericht. Man, zei hij. Ik wil allereerst jou, Valen, enorm bedanken. Het zijn op zijn zacht gezegd behoorlijke hectische 48 uur geweest. Scarcini heeft als doel gesteld om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de echte Tim Payne voordat het WK ging beginnen. En dat is gelukt. Er is nu zelfs een liedje ter ondersteuning van de Payne met de leus No Pain, No Gain. Een woordspeling die zoveel betekent als zonder pijn geen resultaat. Dit hebben we ook gehad een keer met die Will Griggs. Hè? Die heeft toen ook een nummertje gekregen. Will Griggs on fire. Weet je dat nog? Ja. Will Griggs on fire.
2: Ja, dat was trouwens wel heel vaak bij het afgelopen WK. Dat ze mensen, die keeper van wat was dat?
1: Haiti?
2: Ja, die kant ergens op. Die heeft ook ineens 40, 50 miljoen volgers of zo erbij gekregen.
1: En ook nog een leuke transfer gemaakt.
2: Ja, klopt.
1: Dat aangaande het wist je dat je van deze week. We gaan maar naar luisteren, Joe.
2: Need That Love van Sam Veld. I need that.

0: vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
1: Yes.
2: Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen. Na de 1-1 tegen Duitsland vorige week, afgelopen zondag voor Nederland, uit tegen Servië. Of afgelopen zondag en donderdag een wedstrijd tegen Griekenland, is het morgenavond tijd voor de allerlaatste wedstrijd van de Nations League reeks voor Oranje. En wel alweer tegen Servië om 8:45. En andere wedstrijden die je checken dan echt even waard zijn is Kroatië-Engeland, die even geleden begonnen is. En later op de avond om 8:45 Spanje tegen Tsjechië. Morgenavond kijk je dan nog even naar Portugal tegen Noorwegen of Italië tegen Turkije. Maandagavond springen dan Frankrijk en België er nog tussenuit en Kroatië en Spanje. Dan komen de Nations of nationale teams weer bij elkaar rond 10 november voor de volgende reeks. En de grote prijs van Bahrein morgen. En dat betekent een ochtendrace. En de coureurs starten de motoren hier namelijk al om 9 uur in de ochtend. Voor de grote prijs van Bahrein op het Sepang Internationaal Circuit. En de karavaan vertrekt dan een dag later naar Singapore. Want daar staat de volgende Grand Prix gepland. En wel volgende week zondag. En deze start dan weer op zondag en in de middag. Voor liefhebbers van andere sporten. Veel wielrennen en atletiek de komende dagen op tv of te streamen. Dus genoeg sport. En natuurlijk ook nog het dart is er allemaal op. Dus genoeg te zien op de tv.

0: Baby Doll, Jamie Miller hoorde je.
1: Jong en Wild, nieuws.
2: Ja, onze nieuwsrubriek in ons programma met informatie die belangrijk in of informatief voor je kan zijn. Heb jij nou iets waar je wat over wilt weten of meer over wilt weten omdat je het niet kunt vinden? Zou kunnen natuurlijk. Geef ons het door en we gaan er voor je achteraan. Meta gaat zijn apps, Facebook en Insta, ingrijpend aanpassen naar de schikking die het trof in een grote rechtszaak in de VS. Je hebt er misschien wat van meegekregen. Die aanpassingen moeten namelijk jonge gebruikers gaan beschermen. Maar buiten de VS verandert er voorlopig niks. Meta moet een bedrag betalen dat kan oplopen tot schrik niet 18 miljard dollar. Dat is ruim 15 miljard euro. Dat kwam het bedrijf namelijk overeen met de aanklagers van een groot aantal Amerikaanse staten die Meta aanklaagden omdat het bedrijf met zijn apps schade zou toebrengen aan jongeren. Maar belangrijker nog zijn misschien wel de wijzigingen die het bedrijf moet doorvoeren om de apps minder verslavend te maken. Zo komt er voor gebruikers onder de 18 standaard een tijdslimiet van 2 uur per dag. Onder schooltijd krijgen jongeren geen notificaties meer en 's nachts gaan de apps volledig op slot. Ook wordt het aantal likes op berichten onzichtbaar en gaat Meta beter controleren op de leeftijd van gebruikers. In het bericht waarmee Meta de veranderingen aankondigt, blaast het hoog van de toren over het belang om jongeren te gaan beschermen. Het is volgens het bedrijf van het allergrootste belang dat tieners een veilige en positieve ervaring hebben op onze platforms. Maar ondanks die grote woorden gelden de veranderingen alleen in de VS, waar de rechtszaak gehouden werd. In andere landen, waaronder in Nederland, worden de apps nog niet aangepast of niet aangepast. Toch zou de schikking wel degelijk ook effect kunnen hebben in Europa. Maar zover is het dus nog niet. Maar 2 uur per dag Facebooken of Insta. Mooi.
3: Dat is niet veel, nee.
2: Overnieuw gesproken. Beste zangers. Ooit was dit van Two Brothers on the Fourth Floor. Nu van Zoe Levi.

0: Throwback Saturday.
1: Throwback Saturday.
2: Ja, welk item gebeurde er op deze datum in het jaar 2009? Op 3 oktober in het jaar 2009 werd de Nederlandse Josje Huisman verkozen als de nieuwe blonde zangeres van K3. Nadat Kathleen eerder dit jaar de groep heeft verlaten. K3 is een Belgisch-Nederlandse meidengroep met een Nederlandstalige poprepertoire. Naast muziek staat de groep ook centraal in vele tv-series, musical en bioscoopfilms. De productie is sinds 2002 in handen van Studio 100. En de naam van de groep verwijst naar de eerste letters van de eerste bezettingen uit 1998. Dat zijn Christel, Karen en Kathleen van K3. K3 is er nog steeds in een andere bezetting uiteraard, maar de oude bezetting had afgelopen jaar een geweldige reunie met diverse shows bij ons in Nederland en in België. En die waren natuurlijk helemaal totaal uitverkocht. Daarom gaan wij luisteren vandaag naar K3 met...
1: Nee.

0: Shanna Spiro hoorde je met Pure.
1: Die is wel goed bezig, hè?
2: Spiro.
3: Ome Duo's Pot.
1: Ome Duo's Pot, oftewel, wat schaften we deze week voor een student natuurlijk.
2: Kapsalon.
1: Sorry. Dat is vrij duur dan, denk ik.
2: Ja.
1: Mocht je op kamer zitten, wel lekker willen koken, wel goed willen koken, wel gezond willen koken, maar niet al te duur. Bouw het even pasta. Misschien ook wel met Jury en ik zelf ook wel echt van pasta houden.
4: Volg jij ook op TikTok de Italiaanse meisje die dan zegt... Hallo, wat wil je eten?
5: Ja, wat wil je eten?
1: Dit is ook wel een fijne. Ik kom niet bij haar weg, gewoon van het internet. Pasta alla puttanesca. Haal de puttanesca. Ja, daar kun je ook anders over denken, hè? Haal die Italiaanse passie in huis met deze temperamentvolle pasta. Een lekker, snel en pittig gerecht voor een doordeweekse avond met karakter. Wat heb je nodig? 3 teentjes knoflook. 4 anchovis uit blik mag. 1,5 theelepel chilivlokken. 120 gram kalamata olijven. 800 gram tomatenblokjes, mag ook in blik. 500 gram spaghetti. 2 eetlepels olijfolie, zout en peper. Snijd de knoflook en anchovisfilet heel erg fijn. Frit dan een koekenpan, de olijfolie en fruit de knoflook, anchovis en chilivlokken in plusminus 3 minuten zachtjes aan. Halveer intussen de olijven, voeg ze toe aan de pan en bak nog 3 minuten mee. Voeg de tomatenblokjes toe en laat staan op een lage stand 10 minuutjes zachtjes koken. Breng de saus op smaak met wat zout en peper. Kook intussen de spaghetti volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af, maar bewaar wat van het kookwater. Schep de pasta samen met een scheutje kookwater door de puttanesca saus. Verdeel over de borden en serveer. Ik hoor je denken, anchovis, dat weet ik niet. Maar als je ze echt fijn snijdt, vind je ze niet terug en gaat het puur om de smaak. Het gaat om de smaak.
0: Ik lust dat niet.
1: Heb je er wel eens geproefd dan?
0: Ja, zeker.
1: Ook in een pasta saus?
0: Ja.
1: Nou ja. Je kunt ook wisselen met zalm, denk ik. Maar dan maak je een roomsausje. Ja?
0: Ja.
1: Oh,
0: als
1: ik het
0: ruik al. Dan
1: mijn schoonmoeder maakte dit eerder.
0: Ja.
1: Nou, echt. Die maakte gewoon
0: porties.
1: Ja. Avieriamente. Die maakte gewoon extra als ze wist dat ik kwam te eten. Ja, ik vond het echt geweldig. Pasta puttanesca dus. Net hebben we geluisterd naar Shanna Spiro en daarvoor. Dus onze K3. Wij gaan door met... En ze zijn terug met een nummer. The Sugar Babes. Ghost.

0: is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: You don't notice a moment until it's already gone. And then it stays with you longer than anything else.
1: Ja, welkom bij het tweede uur, jongen Wil.
2: Hoe kom ik aan mijn trekken?
1: Ja, een top 3 met nieuwe series en of films die checken. Nou echt even waar zijn we op de verschillende streamingdiensten. Deze maand, oktober. Sorry, ik moest even doorstrooien. Ik had nog een koekje in mijn pot. En voor deze maand, oktober en week 40. Beginnen we bij Amazon Prime. Op nummer 1 vind je Bank Alert. En op nummer 2, The Grand Bolero. En op nummer 3, The Night the World Ends.
3: Apple TV komt met op nummer 1 Slow Horses seizoen 6 aflevering 4. Op nummer 2 Las Azul seizoen 2 aflevering 8. En Ted Lasso seizoen 4 aflevering 9 op nummertje 3.
1: Gaan we naar Disney Plus. The Drop Snowfall Saga seizoen 1 aflevering 4. Op nummer 2 The American Dad seizoen 21. En op nummer 3 Bleach A Thousand Year Blood of Blood War seizoen 4.
3: HBO op nummer 1 Flapjack nieuw seizoen 1. Op nummer 2 Miller Night Football een film. En op nummer 3 Welcome to Plathville seizoen 8.
1: Op Netflix vinden wij op nummer 1 The Widower.
3: Widower.
1: Oh, sorry.
3: Widower is apart.
1: I know.
3: Ja, oké. Okay.
1: Dan mag jij nummer 2 zeggen.
3: La Reine, seizoen 1.
1: Wie zegt dat La Reine is?
3: Ik.
1: Oké. Okay. Op nummer 3, Medusa.
3: Pathé komt met op nummer 1 Blue Sun Palace. Op nummer 2 Splish Splash Forever. En op nummer 3 de film Tuner.
1: Sky Showtime op nummer 1 Kung Fu Panda Secrets of the Scroll. Op nummer 2 de Lazarus. Ik denk dat het is Engels of Nederlands?
3: Lazarus Project.
1: Lazarus.
3: Jij bent Lazarus.
1: En op nummer 3 Mopland seizoen 2.
3: Videoland als laatste in deze streamingdienst top 8. Op nummer 1, The Strangers Chapter 3. Op nummer 2, A Make or Break Holiday. En op nummer 3, seizoen 21 van Pawn Stars.
1: Ja, en wat ik heel vet vind is dat afgelopen week het nieuws kwam dat op Videoland komt een podcast vanaf volgende week.
3: Ja, met beeld.
1: Met beeld. Dat heet een podcast.
3: Ja?

0: hoorde je hier.
1: Is die klein of is die groot?
2: Van de week, zeg maar.
0: Zeg maar.
2: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
3: Vanaf 10-jarige leeftijd zong Marloes Oosting in een kinderkoor. Ze deed in 2005 op 17-jarige leeftijd mee aan de derde editie van Idols, maar kwam jammer genoeg niet verder dan de theaterronde. In 2009 werd de single Jij, Alleen Jij uitgebracht. Dit nummer is geschreven en gecomponeerd door Frank van Etten en Adriaan Hoes. Met deze single werd de 67e positie in de single top 100 bereikt. De opvolger Ik spreid nu mijn vleugels uit bleef maar 1 week in de hitlijst. Het nummer Hey Marloes van Zangerinus gaat over Marloes Oosting. Onder het grote publiek kreeg hij bekendheid mee, doordat het televisieprogramma De Wereld Draait Door er in een uitzending aandacht aan besteedde in de rubriek De TV Draait Door. Onze Piet Piraat voor deze week. Ze woont hier in de buurt. Ze woont in Duitsland, heeft net een nieuwe plaat uit met al eerder genoemde Frank van Etten. Marloes Oosting, je zeurt te veel.
0: Wat Jan ook altijd doet.

0: fuiste.
1: Ik heb er altijd, hè.
0: Gano siempre yo, gano siempre yo, al escondite.
2: Ay, Julia Sabate, peekaboo.
3: Dat klonk net
2: peekaboo,
3: Japans.
2: Maar peekaboo.
3: Dat klonk net als Japans.
2: Hoe heet die beestjes?
3: Pikachu. Pikachu.
4: Fake News Flash.
2: Dat is een beetje.
5: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week allemaal tegengekomen? Ondertussen zijn we allemaal wel bekend met de termen nepnieuws of fake news. Maar weet je ook dat er verschillende soorten nepnieuws zijn? Claire Wardle, expert op het gebied van vertrouwen en waarheid in het digitale tijdperk, onderscheidt 7 soorten nepnieuws. En in dit artikel leer je die 7 soorten herkennen of kennen, zodat jij beter met nepnieuws om kan gaan.
6: Nummer 1. Satire ofwel parodie. Satire of parodieën, satire of parody in Wardle's woorden, zijn meestal onschuldig. Ze zijn bedoeld om je aan het denken te zetten of om je aan het lachen te maken. En hoewel veel satire en parodieën duidelijk nep zijn, zijn er altijd een paar mensen die er toch intrappen.
5: Ja, onjuist verband. Er is sprake van een onjuist verband, een valse connection, als de titel, afbeelding of onderschriften van de content niet goed weergeven waar de content echt over gaat. Een onjuiste verband komt vooral in de sensationele robbelrubrieken en zeker op social media in de vorm van clickbait.
6: Misleidend frame. Bij een misleidend frame wordt een eenzijdige informatie gedeeld om iets of iemand op een bepaalde manier te framen, neer te zetten. Met de informatie zelf is vaak niks mis. Maar het probleem is dat de informatie niet het hele verhaal vertelt. Of dat het bewust of onbewust verkeerd wordt geïnterpreteerd.
5: Misleidende context. Bij een misleidende context hebben we nog steeds te maken met informatie die op zichzelf waar is. Maar bij deze vorm van nepnieuws wordt de informatie in een andere context geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan oude informatie die als nieuw gepresenteerd wordt.
6: 5. Bedriegelijke bron. De volgende vorm van nepnieuws gaat om de bron van de informatie. Bij de bedriegelijke bron imposter content doen kwaadwillende verspreiders van nepnieuws zich namelijk voor als betrouwbare bronnen. Hierdoor kan de misleidende informatie op sommige mensen toch als betrouwbaar en dus correct overkomen.
5: Gemanipuleerde content op 6 als foto's of video's worden bewerkt met als doel mensen te misleiden. Hebben we het over gemanipuleerde content? Het is tegenwoordig heel makkelijk om foto's en video's te bewerken. En dat maakt het ook makkelijker om nepnieuws te maken.
6: En als laatst dan in deze rubriek gefabriceerde content. Ten slotte dus gefabriceerde content. Dit is informatie die 100% nep is. En doelbewust wordt ingezet met de kwade bedoeling om mensen dus te misleiden. Dit is het gebied van de hardcore oorlogspropaganda, oplichtingspraktijken en gevaarlijke complottheorieën. Het artikel over Jort Kelder op de neppe Telegraaf-website is hier bijvoorbeeld, als je het hebt gelezen, een voorbeeld van.

0: zijn.
1: Studiebreekje.
2: Welke tip hebben we voor je om je studie zen of makkelijker te maken? Na de herfstvakantie gaat het waarschijnlijk voor de meesten wel gebeuren. Natuurlijk heb je dan weer je jaarlijkse SO, schoolonderzoeken, examens, tentamens, toetsen, noem het allemaal maar op.
3: Ja, geen leuke dingen.
2: Ja, we hopen in elk geval dat je er al een beetje in zit. Hè? Mocht het niet zo zijn, over een paar weken heb je weer vakantie, maar dat terzijde. Tip nummer 16. Niet beginnen, dat is één voor jou, want jij hebt altijd honger. Niet beginnen wanneer je honger hebt. Er zijn zoveel mogelijke afleidingen wanneer je wilt gaan leren. Denk aan Joeri op je radio, tv, telefoon, radiomuziek, Lego of een puzzelboek op je bureau of een ander boek, noem het maar op. Een knorrende maag kan hier dus één van zijn. Wanneer je leert terwijl je honger hebt, kan dit voor een constante afleiding zorgen. Doe dit dus niet en eet eerst een boterham of wat fruit voor je begint. En denk erom, niet naar beneden die kast gaan uitpluizen en opvreten met koekjes, cake, weet ik veel. En ook geen snoep, hè? Wel een beetje gezond. Dus niet met een lege maag aan je huiswerk gaan. Begin.

0: Sven Versteeg, Houdini,
1: Trend of Trash.
2: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding en andere dingen. En wat vinden wij hiervan? Flowy. De terugkeer van de skinny jeans leek even een feit. Maar als je kijkt naar de collecties van 2026... wint de oversized look het nog steeds van de getailleerde items. Bij Bottega Veneta, Dior en Coperni was het oversized silhouette simpelweg niet te missen. Opvallend bij modehuizen als Boss, Michael Kors en Jack Mus. De looks zijn flowy. Vaak met, wat is dit dan?
3: Draperingen
2: en luchtige stoffen. Kom maar door dus met die ballonbroeken en gedrapeerde tops en volumineuze jurken.
3: Jij bent niet van dat soort broeken, hè? Ik ook niet, hoor.
2: Oversized?
3: Van die oversized brede broeken.
2: Ik heb wel oversized broeken, maar ik hou niet van ballonbroeken en zo. Daar hou ik helemaal niet van. Wat een gezeik.
3: Oversized heb je er nooit in gezien.
2: Wat oversized? Je bent
3: oversized, maar ik heb het over je broeken. Nee, serieus. Draag jij oversized broeken?
2: Ja.
3: Oh, echt van die ja, beetje brede pijpen?
2: Ja.
3: Nou, dat kan ik me niet herinneren.
2: Nou, dat heb ik vorige week nog aangehad.
3: Vorige week had ik korte broek aan, vriend.
2: Vorige week had ik geen korte broek aan.
3: Oh, oké. Okay.
2: Dus.
3: Maar vind je het wat? Ja. Oversized broeken? Ja?
2: Ja, beter dan skinny, ja.
3: Vind je?
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Nou, ik ben meer van de straight dingen.
2: Jij dan?
3: Straight.
2: Ja, ik ook wel.
3: Ja.
2: Maar oversized niet skinny.
3: Nou ja, ik ben al breed van mezelf, dus ik hoef niet oversized. Dat vind ik een beetje, dat wordt helemaal... Maar ja.
2: Waar gaan we naar luisteren?
3: Nou, we hebben dus net geluisterd naar Sven Versteeg Houdini. Daarvoor de nieuwe van Afrojack, To The Front. Maar ook je, ook misschien een beetje over... eigenlijk hadden we deze achter achter Fake News Flash moeten draaien. Je broer en Nosefly met AI.
4: We need everybody. Bum, bum, bum. When we play this, okay. Ah!

0: Ja, wat staat er gepland de komende tijd, waar dan net even in deze rubriek meer aandacht van ons verdient? Volgende week is het natuurlijk alweer herfstvakantie, maar wat moet je nou gaan doen? Je kunt kiezen voor wat financieels, maar ook natuurlijk wat leuks. Financieel bedoel ik er natuurlijk mee dat je in die weken nuttig kunt gaan maken met wat geld te verdienen. De tuin bij familie of de buren winter klaarmaken, of je kunt natuurlijk kiezen voor wat leuks. Een bioscoopje bezoeken voor de nieuwste horrormovies die er natuurlijk weer aankomen, zoals Crawlers of nu toch tijd voor een nieuwe Spider-Man film. Of de Odyssey. Ja. Heb jij hem al gezien trouwens?
1: Nee.
0: Ik ook nog niet.
1: Nee.
0: Een middagje tennis in Wedden of te rapen of misschien wel padellen in Vlachtwedden. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor het theater. Zoals we hebben eerder genoemd, komt Numidia in het Geert Thijs. Maar voor als je 18 plus bent, bijvoorbeeld je eigen bierbrouw in het Klooster van Trapel. Of je bezoekt Landgoed Tenax voor verschillende shows. Zoals met Roofvogels die week. Of gewoon een combi van alles en lekker chillen. Want zoals het nu lijkt, wordt het ook nog eens lekker weer in de herfstvakantie.
1: Ja, dat is wel apart, hè? Het weer.
0: Ik heb misschien kort ook aan in de herfstvakantie.
1: 4 jaar geleden zijn we verhuisd en die oktober in de herfstvakantie liep ik ook op de broek.
0: Echt?
1: Dat was dik 20 graden.
0: Oh, ik kan me helemaal niet meer herinneren.
1: Zou ik maar even op, meneer, en we het internet voor een keer ding opzuigen.
0: Daylight.
1: Google.
0: Daylight.
1: Wij gaan luisteren.
0: Daylight.
1: Daylight.

0: Ja, Jan, weet je, ik moet nog even over iets hebben met jou.
1: Oh god, zei je dat nou?
2: Nee, ik zei nog niks, maar het klinkt wel angst aan
1: je
2: aard.
1: Ja, je hebt vast wel meegekregen over Manchester City.
2: Ja.
1: Wat daar is gebeurd.
2: 114
1: van de 115
2: keer, van de 115, 114 keer terechtgewezen op
1: ja, dat ze fout zaten inderdaad. Ja. En dat ze inderdaad ongeveer 1 miljard hebben achtergehouden.
2: Mooi.
1: Dus nu komen er waarschijnlijk sancties aan. Het is nog niet bekend wat.
2: Nee.
1: Het laatste nieuws wat ik erover meegekregen heb.
2: Dat is allemaal een beetje geheim of zo, niet?
1: Nou ja, er zijn dus wat dingetjes wat kan gebeuren. En een daarvan is dat ze teruggezet worden naar de championships. Maar stel de helft van de spelers blijft, dan worden ze natuurlijk gewoon lachend kampioen dat jaar. Maak Haaland 80 of zo in de championship. En dan,
2: weet jij wat er gebeurt als er een ploeg degradeert uit de Premier League? Qua financiën?
1: Ja, dat weet ik.
2: Dus City kan het zich wel veroorloven om een jaar lang die spelers gewoon aan het contract te houden en gewoon te zorgen om zo snel mogelijk weer te promoveren.
1: Maar dat gaat toch natuurlijk gebeuren dan?
2: Maar het is het. Juventus heeft er ook een keer gehad, ja, hè? Door, maar het is natuurlijk de vraag van welke straf krijgen ze? Wordt dat het of wordt het een geldboete of zo?
1: Nou, ik denk dat het wel wat zwaarder wordt dan een geldboete. Denk
2: zal
1: ik.
2: Daarom Guardiola ook al zijn weggegaan? Zou die iets hebben gedacht van, dat komt eraan waar ik gewoon...
1: Geen flauw idee. Ze kunnen ook de prijs afpakken.
2: Ja, ik heb net even, toen jij erover begon, snel even Google. Google is de grootste vriend. Of ChatGPT, wat het ook is. Ze doen nogal geheimzinnig over, want er zijn nog steeds gesprekken dus. Ze doen nog eens een beetje geheimzinnig over wat eventueel de straf is.
1: Ja.
2: Maar dat zullen we dan binnenkort wel horen.
1: Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat er geen goede straf voor is. Ja, terugzetten. Misschien 2 divisies.
2: Zo. Ja, aan de andere kant, kampioen worden en Champions League winnen met geld wat anders had besteed moeten worden. Of waar je gewoon... Ja, dat is natuurlijk...
1: Maar
2: voetbal niks.
1: Wat denk jij? Stel nou dat... zullen de grote spelers nou aanblijven? Of zullen ze gratis de deur uitlopen?
2: Nee, ik denk dat die blijven. Nee, gratis de deur uit niet.
1: Dat kan niet. Dat kan ja. Als ze dat clausules hebben in hun contract met degradatie.
2: Maar ik denk niet dat een ploeg zoals City... altijd
1: kijk maar naar Tottenham.
2: Ja.
1: Tottenham speelt ook helemaal onderin. En ik denk ook dat er spelers zijn die gewoon in een contract hebben staan. Mochten we degraderen, dan kan ik gratis weglopen.
2: Ik schat contractueel Tottenham wat anders in als City.
1: Nou, ik weet nog van niet.
2: Geen hand voor het vuur, nee?
1: Nee, ik denk dat echt wel zoals een Haaland, dat is op dit moment een van de grootste denk ik bij City. Dat hij echt wel in zijn contract heeft staan. Mochten wij degraderen, dan...
2: Kijk, het is een hele... Ik snap wat je bedoelt. Het wordt helemaal een spannende als dit gaat gebeuren. Een seizoen voor een toernooi. Dus als dit een seizoen voor een toernooi, voor het EK, WK zou gebeuren. Ja, als dat zo zou zijn.
1: Ja.
2: Dat dan die spelers zeggen van, ik ga geen jaar op het tweede plan voetballen. Want ik wil straks een EK.
1: Ja.
2: Hè, kom je als voetballer terwijl dat je...
1: Ja, of juist niet. Want we hebben nu wel heel veel verhalen. Maar dat is de topspeler.
2: Ja, maar Frank, ze zijn allemaal internationals.
1: Als hij de 80 intraapt in de championship. Dat kan, hè?
2: Ja, maar wel een ander niveautje natuurlijk als Premier League.
1: Dat is veel makkelijker.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Daarom, dat zeg ik. Nou. Dit trapt er zo 80 in.
2: Laten we maar afwachten.
1: We gaan eerst luisteren naar muziek. Rani met Tonight. Hoor je nu?

0: Kevin, Pistache. Joey Akai, daarvoor hoorde je Rani met Tonight.
1: Hit of miss?
2: Welke plaat denken wij dat in de hitlijsten terechtkomt en hoe vergingen onze keuze van vorige week? Onze hit of miss van vorige week was Mau P met Just a Little Bit More. En Mau P heeft het gered en staat dus in de hitlijsten. Voor deze aflevering zijn we uitgekomen bij Carolina Giraldo Navarro. Ze is geboren in Medellín op 14 februari 1991 en heeft de artiestennaam Carol G. Ze is een Colombiaanse zangeres en songwriter en staat bekend als een prominente vrouwelijke aanwezigheid in de reggaeton scene. In 2018 won ze de Latin Grammy Award voor Best Nieuwe Artiesten en werd ze genomineerd voor verschillende Billboard Latin Music Awards en ook Premios Las Nuestra prijzen. Ze werd geboren en getogen in Medellín en lanceerde haar carrière als tiener. Ze verscheen in de Colombiaanse spin-off van The X Factor en verhuisde in 2014 naar New York om meer te leren over de muziekindustrie en tekende dan ook bij Universal Music Latino. Haar samenwerking met de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny, Ahora Mi Llama, diende als haar doorbraak en werd de eerste single van het debuutalbum Unstoppable uitgebracht in 2017. In het eind van 2018 werd haar nummer Secreto een hit in Latijns-Amerika toen zij en Annual AA hun relatie publiekelijk bevestigden in de videoclip. Wil je haar in het echt bewonderen? Carol G komt in juli volgend jaar naar Amsterdam voor concerten in de Johan Cruijff Arena. Onze hit of miss voor vandaag en dus deze week is Carol G, Judeline en Ruzovski met Baby Wow. Tot volgende week!

0: Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Groningen 1 verkeersinformatie.
3: Dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie hier op Groningen 1. En daar kan ik heel kort over zijn. Het is bij ons in het centrumgebied vrij aardig doorrijden. Mocht je nog een flitser hebben gezien of iets opvallends, meld het uiteraard via de Flitsmeister app.

0: Saturday Night Club.
1: 3, 2, 1, go!
2: Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Saturday Night Club hier op Groningen 1. Het is de eerste van oktober voor dit programma betreft. We gaan vol de herfst in en daarmee beginnen we met een van de zomerhits van het afgelopen jaar. Hugo samen met Zotto en Jamaican.
3: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is

Tilje hier op Groningen 1 aan het begin van deze nieuwe aflevering. Op deze zaterdag, het is de 3e van oktober 2026, dat zei ik ook eerder al. Van harte welkom hier dus bij Groningen 1, want ook daar luister je uiteraard naar met de ZNA Club tot aan de klok van 10 uur. En ja, we gaan er gewoon een leuke 2 uur van maken. En het leuke is dat het dus oktober is begonnen. En dat is binnen deze omroep toch een spannende maand, kunnen we wel zeggen. Moet je weten dat we vanaf 1 juli natuurlijk geen... mag het eigenlijk niet meer noemen. Radio Westerwolde en RTV Go heten. Groningen 1 is nu dus sinds juli begonnen. Nou, dat is allemaal niet zo spannend. En misschien... Ook wel was je nog niet eens opgevallen. Maar goed, maakt niet uit. De zender van... we hadden nog wat problemen met de koppeling met zenders. Een beetje technisch verhaal. Maar als het goed is, ben ik nu ook in Winschoten en omgeving te horen. Dus nieuwe luisteraars, van harte welkom. Tot aan 10 uur. Ik zei de gek hierop. Dus Groningen 1. We zijn nog wat aan het testen met verbindingen. Maar uiteindelijk moet dat helemaal goed komen. En horen we vanaf nu... wordt het zendgebied van dit programma ook uitgebreid. Ja, leuk. Heel leuk. En kun je dus ook genieten van de lekkerste muziek. Ook als je in Oldambt woont met dit radioprogramma. Maar goed, dat zijn allemaal de zaken wat jou misschien niet zo heel veel boeit. Nou, ik vind het alleen maar interessant en leuk om deze testfase een beetje door te komen. En ik hoop dat we daar een heel leuk programma voor vanavond gaan maken. Want ik heb gewoon goede muziek meegenomen. Straks in dit programma onder andere... qua iTunes, de Club Tip 3, de mashup van deze week en de Classic Tune. Die heb ik ook gewoon meegenomen. En gaan we met z'n allen toch een beetje richting die herfst toe. Want ik vind het toch wel schrikbarend voor het donker worden. Daar kan ik ook wel eerlijk over zijn. Maar goed, desalniettemin gaan we dus naar het einde van het jaar. En gaan we gewoon de lekkerste muziek draaien. Voordat we daarmee kunnen beginnen, moeten we natuurlijk ook die zaterdag stapavond met z'n allen gaan openen. Want ja... Het is dan wel 3 oktober en dat klinkt niet zo spannend. Morgen natuurlijk dierendag, hè? Vergeet dat natuurlijk ook niet. Maar eerst gaan we deze zaterdagavond dus even met z'n allen openen.

0: blijven er dus gezellig bij tot de klok van 10 uur. Hier bij Groningen 1, waarin we nu doorgaan met...
1: This is the Classic Tune.
0: In de Classic Tune hoor je altijd twee ex-nummer 1 hit. Ditmaal terug dus naar 3 oktober 2012 en 2020. Doen we met SF Aiden en Joker samen met Eminem.

6 jaar geleden alweer was dit de nummer 1 van Nederland. Ja, ik vind het bizar snel gaan. M&EK samen met Joel Corey, Head & Heart, hoorde je op Groningen 1. Ja, en daarvoor echt wel een aparte, ja, ook wel typische herfstplaat kunnen we denk ik wel zeggen. SF Eden en One Day in the Wankelmoed remix. Het was ook echt een one-hit wonder. Want na die tijd en ook voor die tijd heeft SF Eden nooit echt een hit gehad. Ja, en dat is dan leuk om af en toe in zo'n lijstje even weer mee te krijgen van die platen dat je denkt van, oh ja, die! Dat was ook een leuke toen. Ja, het was nummer 1 in Nederland toen op 3 oktober 2012. Maar ik verbaas me meer over dat die Joel Corey samen met M&EK met Head & Heart al 6 jaar geleden met hun tweeën een grote hit hadden. Dat betekent dus ook dat 6 jaar geleden, was het dus 2020, ook al corona was. Ik vind het toch wel dat de tijd wat snel gaat. Mag ik ook eerlijker zijn, denk ik. In elk geval hoorde je deze twee tracks in de Classic Tune. Zometeen een nieuwe mashup van deze week. En uiteraard zit daar ook een verrassing in. Wat we daar zo mee gaan doen, hoor je straks meer over. Maar eerst gaan we nog een keer terug naar 2012. Doen we met David Guetta. Nou, de man heeft al in de afgelopen bijna 25 jaar al, nou, ik denk een stuk of 70, hou je vast, toch 40 hits gehad. Waaronder deze was ook een van die 70. David Guetta en Usher, Without You.

Guetta en Usher. Leuk om deze week weer eens te horen. Without You hoorde je in de Saturday Night Club. Maakt de tijd op een aantal seconden na, bijna 20 minuten over 8. Gaan we verder met een mashup van deze week. Ja, en deze week heb ik wel weer een leuke gevonden uit mijn toch wel vrije privéarchief. Je kent natuurlijk de grote rode radiozender met de grote Q. Ja, je snapt het denk ik wel. Zij hebben altijd iets met foute muziek. Dat weet je denk ik ook wel. En in 2024, 2 jaar geleden, hadden zij voor de start van hun top 1500 een hele leuke mashup. En die heb ik uit de uitzending geknipt. Omdat ik dacht, die kan ik in mijn programma ook nog wel eens een keer gebruiken. Ik heb al een poosje niet meer gedraaid deze mashup, maar ik vind hem wel leuk om eens even weer te laten horen. De komende 3 minuten 46 alleen maar foute meezingers in de mashup van deze week.

0: was al echt in een hoog tempo, hè? De foutenmesje van 2024.
1: De temperatuur daalt.
2: Maar de muziek houdt je warm.
3: Groningen 1.

De grote doorbraak hier voor deze groep, Adela. Ja, bij het woord Adela denk ik toch echt aan die stomme meme van Adela. Weet je wel, dat ze dat een beetje op zijn Noordoost-Nederlands zeggen. Ja, maar goed, Ain't in L.A. is een grote hit aan het worden, ook in Nederland. Dus je gaat hem vast nog wel horen, vaker horen, hier bij Groningen 1. Zometeen een nieuwe editie van de Club de 3. De drie beste nieuwe clubbeek. Zo, beukers van de afgelopen week ga je horen. Maar eerst Basto en een van zijn grootste hits, Gregory's Team, hier op Groningen 1.

0: Chester samen met dit Nelly Furtado. En joh, Who Wants to Be Alone? 9:04 is het daarbij geworden. Tijd voor een nieuwe editie van de Club Tip 3. De drie beste nieuwe releases van afgelopen week. Ja, en vorige week viel het nog een beetje tegen qua muziek wat er is uitgekomen. Maar deze week, best veel. Heeft waarschijnlijk ook een beetje te maken dat natuurlijk het Amsterdam Dance Event er aankomt. Dat is natuurlijk deze maand. Over het volgende uur nog even wat nieuws over het Amsterdam Dance Event. Want in dat volgende uur ga ik je wat vertellen dat er nog wat leuks aan zit te komen omtrent dat event in Amsterdam. Nou, hoe dat zit hoor je tegen 9:15. Maar eerst door met de muziek, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Nou, ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen van Rehab. Ook nieuwe muziek van Lucas en Steve. En op nummer 1 staat ook een nieuwe plaat van Martin Garrix. Het leuke aan deze track van Martin Garrix is dat deze track volledig met de vocals van hem is. Dus hij is als zanger volledig op de plaat te horen. In navolging van bijvoorbeeld een Calvin Harris die een aantal platen van hemzelf heeft ingezongen. Is Martin Garrix nu ook achter de microfoon gekropen. En dat is echt wel een leuke plaat geworden. Echt wat anders dan de harde dancebeukers die je ook van hem kent. Maar goed, ik wil hem wel aan je laten horen straks. Maar we beginnen dus met de nummer 3. Die is voor onze vrienden uit Limburg, Lucas en Steve. This Ain't Just Music. En die hoor je op...
1: Nummer

0: Oh, wat een mooie plaat is dit geworden. Martin Garrix, dus ook als zanger. Hij kan het. Ja, hij heeft al eerder een featuring gedaan waarin hij ook voor het eerst ging zingen. Ja, zijn leermeester is ook niet de minste. Het is namelijk Bono van U2. Waar hij echt goed bevriend mee is. Maar ook dus ook een beetje die zangkunsten. En ook door het podium opgetrapt is van... Yo, je kunt echt wel zingen en liedjes schrijven. Ga dat podium op en gebruik je stem. Want het klinkt echt leuk. Nou... Dat kunnen we bij deze ook wel zeggen. Hij kwam een beetje 1,5 week geleden in mijn For You-page op TikTok terecht. Toen waren er al wat leaks en vanuit ook zijn management en zijn platenlabel. Toen dacht ik van, oeh, dit klinkt al goed. Maar echt, ik heb me de afgelopen 4:40 absoluut niet verveeld met deze plaat. En terecht op nummer 1 dus voor deze week. Je hoorde Martin Garrix dus. Dus ook al zanger met This Dream of You. Daarvoor op 2 Rehab samen met Artbat en Drama. En daarvoor Lucas en Steve. This Ain't Just Music. Voor meer Club Tip 3 check je natuurlijk de Spotify als paleist. SNC Club Tip 3 2026. En nog een klein kwartiertje te gaan in de eerste uur. Zometeen de Swedish House Mafia Save the World. Maar eerst The Courageous Project en Infinity. Terug naar 2008.
1: Het geluid van
2: here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

De Swedish House Mafia. Axel en Grosso en Steve Angelo. En Save the World hoor je op Groningen 1. Ik heb nog één product te gaan voor dit uur. Dat is ook nog in Nederland. Verder de Grand en Direct, Where We Belong.

Verder de Grand Direct en Where We Belong. Ja, de mannen kwamen... Nou ja, de mannen, het is natuurlijk de groep en de DJ kwamen met elkaar in contact tijdens het ADE deze track in 2013 dan ook te releasen. Het is een leuke hit in Nederland geworden. En ja, je hoort toch wel de rock sound en ook de dance beats van Verder erin voorkomen. Ja, tot zover het eerste uur van de set in de Nightclub. Want we gaan richting het nieuws. En dat betekent dat we na nieuws van 9 uur nog weer een uur set in de Nightclub hebben. Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker hangen. En dan spreek ik je zo aan de andere kant van 9 uur weer voor deel 2. Graag tot zo!

0: Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Groningen 1 verkeersinformatie.
3: Dankjewel voor dit NOS-journaal. Door met de Groningen 1 verkeersinformatie. Nou, files en flitsers. Nou ja, files waren al niet zichtbaar hier in dit centgebied. Maar flitsers ook niet echt. Maar dat zijn dan de mobiele flitsers natuurlijk die gemeld zijn. Hou natuurlijk rekening mee met de bekende focusflitsers. Bijvoorbeeld, hij staat er weer hè, in Winschoten op de Blijhamsterweg bij Oldwolde in de buurt. Daar staat hij weer. Dus als je daar met je telefoon in je handen rijdt. Ja, wees gewaarschuwd, want die €480 wil je denk ik het liefst in je eigen portemonnee houden. Goed, kijk eens uit voor flitsers of wat dan ook. Mocht je een flitser hebben gezien, meld je uiteraard via de Flitsmeister app.

0: In de Saturday Nightclub. 3, 2,
1: 1, go! Van harte welkom bij het tweede uur van de Saturday Nightclub. 3 minuten en over 9 is het hier dus bij Groningen 1. Gaan we verder met een enorme dancebeuken van dit moment. Dimitri Veka samen met Silver en Pat B. Turn the Tide, hoor je hier op Groningen 1.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

van de festivalbeukers van het afgelopen zomerseizoen. Dimitri Vegas. Zonder zijn maatje Like Mike. Nou, daar waren we privé wat omstandigheden mee natuurlijk. Als je de nieuws een beetje gecheckt hebt. Maar wel deze samenwerking met Silver en Pat B. Was een schot in de roos, kunnen we wel zeggen. We hoorden hem eigenlijk wel op elk dancefestival voorbij komen. Turn the Tide aan het begin van dit tweede uur. Van de set in de nachtclub van harte welkom bij deel 2 dus hier op Groningen 1. Het is aflevering, ja, ik schrik er toch wel van, 294 van dit radioprogramma. En ja, de luisteraars in Winschoten en omgeving die denken van, hey, waar is mijn grote vriend Lars? Nou, die is dan om 10 uur met Dance Go Dance. In elk geval, vanwege de technisch verhaal, ik wil er niet nog een keer over beginnen, maar goed, de zenders zijn gekoppeld nu. Dat betekent dat de programmering ook in elkaar is geschoven. En dat mijn programma nu ook in Winschoten en omgeving te beluisteren is. Dus ik vind het alleen maar hartstikke leuk. We zijn nog een beetje aan het testen met verbindingen. Maar goed, over een poosje moet dat helemaal goed lopen. In elk geval gaan we gewoon verder met dit tweede uur. Onder andere in dit tweede uur het Groningen 1 weerbericht tegen 9:30. En de lekkere muziekmix. En laten we daar lekker gauw mee doorgaan. Want vorige uur moest ik er al 2 schrappen vanwege... Ja, te veel muziek en te veel geswets misschien. Maar laten we lekker doorgaan dus met muziek. Ik heb vorige week een beetje lopen struinen op Soundcloud. Daar komt ook heel veel leuke muziek uit. Nou, en deze track ben ik daar ook op tegengekomen. Matt Pridden, Oralize en Max Robinson. Dit is nieuw talent op Groningen 1. Love Me Again. En het leuke is dat deze 3 artiesten gewoon nog helemaal niet op Spotify te vinden zijn. En dat ze dus gewoon op hun Soundcloud hebben gezet en van, nou ja, beluister dit. Dit is, vinden wij hartstikke tof. Nou, ik heb het beluisterd. Het staat er nu ook al 15 dagen op. Het heeft nu daarop, wat staat er toch weer? Iets van 5000 streams. Maar ik hoop dat er nog heel veel bij gaan komen. Je hoort dus Love Me Again van Mitt Pridden, Oralize en Max Robinson. Ja, waar is die? Daar is die.

Groningen 1.

Ik noem hem eigenlijk altijd Mr. Zomerhit. Enrique Iglesias samen met Pitbull. I like it hier op Groningen 1. Daar luister je nog steeds naar. Tot aan 10 uur bij de ZNA Club. Ja, en het leuke is dat dus over 2 weken, vanaf woensdag 21 oktober, in onze hoofdstad Amsterdam het Amsterdam Dance Event gaat beginnen. Het is de 30ste editie, wat begon als een klein festival in 1996. Groeide uit tot een wereldwijde showcase festival, waarin zo'n 400.000 muziekliefhebbers Amsterdam onveilig gaan maken. Van woensdag 21 oktober tot en met zondag 25 oktober. En onder andere in Madame Tussauds vindt iets leuk plaats. Onder andere Avicii gaat daar te zien zijn. Want, niet zijn echte zijn natuurlijk. Dat snap je wel. Maar het standbeeld staat nu op dit moment in L.A. En het leuke is, hij wordt naar Nederland overgevlogen om hem daar te zien. En daar vinden ook allerlei leuke events plaats. En mooie is... dat de trouwste fans het beeld daar ook kunnen gaan bewonderen op dat moment. Ja, en omdat toch een beetje bij Avicii toch wel als een van de grootste dance legends wereldwijd, om even daar even bij stil te staan, moeten we daar natuurlijk ook even een plaatje van aan draaien. Avicii en misschien niet zijn allergrootste hit, maar wel minstens zo lekker. Fade into Darkness op Groningen 1.

toch wel de grootste zomer is van dit jaar. De Bausa met Magnetic op Groningen heen. En daarvoor Avicii dus en Fade Into Darkness. Ja, als je naar de klok kijkt, loopt het alweer richting 9:30. Dat betekent ook dat het Groningen 1 weerbericht zometeen aankomt. Die hoor je straks na Calvin Harris samen met Neo en Let Go. Maar eerst terug naar 2017 met Jonas Blue en William Sinch. Dit is Mama hier op Groningen 1. Daar luister je nog steeds naar.

Hey, een half minuut voor 9:30, tijd voor het Groningen 1 weerbericht. Ja, vanavond en het grootste deel van de nacht blijft het nog lang droog met weinig wind. Het wordt een graad of 10 als minimum. Morgen beduurt het mooie najaarsweer van vandaag voort. Na enkele mist en na eventuele mist in de vroege ochtend zijn er overdag prima periode met zon. Wordt het vrij warm voor begin oktober met middagtemperaturen die opnieuw rond 18 tot 19 graden liggen. Pas vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer wisselvalliger en zakt de temperatuur naar de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dan wordt het een graad of 17, 18 overdag. Nou goed, als je vanavond op stap gaat, hou rekening met dus wel dat het fris kan worden. Het blijft wel droog. Ja, en tegen de ochtend kan het dus wat mistig worden. Maar goed, dan mag de pret niet drukken, denk ik. In elk geval blijft het dus droog. En dat is lijkt me het allerbelangrijkste. Nou, muziekje ook afgelopen, gaan we door. Check natuurlijk het laatste weerbericht altijd via onze website Groningen1.nl. Of via uiteraard de Groningen 1 app. Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen. Met nog 25 minuten en 12 seconden op de klok. Zometeen Another en 14 voor Ultra. Talk to you, maar eerst Don Omar. Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Danza Kuduro.

idee dat dit jaar al die zomerhits wat langer blijven hangen. Ik vind het wel echt een goede platen, ook nog steeds. Another, samen met 54 Ultra. You're the talk to you. Hier op Groningen 1. Waarin we zometeen verder gaan met The Opposites. Feestje op mijn graf ga je horen. Maar eerst Hartwell met If You Coma. Dare You.

Oh, wat goed deze plaat, hè? De opposit. En ze kondigen hem zelf af. Feestje op mijn graf hoor je in de Saturday Night Club. En daarvoor muziek van Hardwells met Matthew Coe, maar ook lang niet gehoord die track. Dare You. Hier op Groningen 1. Over tracks gesproken die je al waarschijnlijk al lang niet hebt gehoord. Ik heb het over Timbaland. The Way I Are. Hoor je nu op Groningen 1.

Topic samen met Becky G. En Sorry Papi in de set in de nachtclub. Ik heb nog twee platen voor je te gaan. Zometeen Flair door het oog van de nacht. Maar eerst Coulter, een van de dancehits van dit moment. Hey everybody.

Flair. Met jou. Door het oog van de nacht. Het was de ene laatste voor vanavond. Wat de set in de naaiclub wat vanavond betreft. Want we gaan ermee uitgaaien. Volgende week zijn we er uiteraard weer voor een nieuwe editie van de set in de naaiclub. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we er dus weer. Maar niet getreurd. Ik ben morgen ook gewoon weer op zender. Morgen is het namelijk ook weer om 8 uur tijd voor de enige echte Radio Bingo. Nou, ik mag weer uw host zijn. Dus morgenavond om 8 uur ben ik er gewoon weer op dit radiostation Groningen 1. Nou, zometeen gaan we dus nog even wat verbindingjes testen. We gaan overschakelen zometeen naar de studio in Winschoten. Gaan we eens even kijken of we Lars daar binnen kunnen krijgen. Dat wordt dus best wel spannend. Ik blijf nog even een uurtje zitten om de test uit te wachten. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Eerst gaan we nog luisteren naar Kesha. Tot aan het nieuws van 10 uur hoor je Dion. Tot volgende week. Doei doei!

0: gesodemieterd.
1: Het is nu 10:00.
2: Ja, ik denk dat we maar even een plaatje gaan draaien.

Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

is nu 12 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.